0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Beers klagen inwoners over stankoverlast door een heropende varkenshouderij aan de Dommelsvoort. De eigenaar voldoet aan alle vergunningseisen en heeft luchtwassers geïnstalleerd. De gemeente houdt de situatie in de gaten en onderzoekt meldingen van overlast, terwijl de eigenaar plannen heeft om de varkenshouderij niet permanent voor te zetten. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Grave, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede, wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die

0: De zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

enchaîné sur le nez. Ah, pas de sous.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10

0: glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Pianofestival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijnwaal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden.

0: op Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op de derde dag van de Vierdaagse vielen er 1257 deelnemers uit of starten niet. Ondanks het goede weer melden enkele lopers zich met persoonlijke verhalen. De gemeente Nijmegen moedigt deelnemers aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Vrijdag starten 42.450 mensen voor de laatste etappe van de 108e editie. Steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijks vervoer van en naar het hotel geregeld is. De wandelaars zijn positief over hun deelname en de nieuwe route. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's
3: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
3: VIP Dance Classics.

T.S. Monk en Bon Bon V. Zo, even de dingen op de juiste manier inregelen. Goedemorgen, het is 7 voor 7 Vierdaagse Radio 2026. We zijn al de hele dag bij hier bij Omroep Land van Kuik. Zometeen na 7 uur. Dan zijn we erbij tot ergens, na de middag, denk ik. Dus ik zeg, say hello, René Vroger op je radio.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse radio. Wij lopen met je mee.

typisch zo'n vierdaagse liedje. The Walk of Life. En voor velen is het dat ook zeker. Goedemorgen, het is 6 over 7. En je luistert naar Omroep Land van Kuiken. Je kijkt misschien ook naar Omroep Land van Kuiken. Want we zijn vandaag de hele ochtend. En ja, tot ergens in de middag, tot het weer een keer stopt hier. Live op radio en tv met een verslag van de vierdaagse. En kijk eens, de 80ste editie gisteravond groots gevierd met de traditionele brugsluiting. Al liep niet alles helemaal volgens plan. Honderden belangstellenden, ik zat er zelf ook bij, kwamen op het testen van de bekende pontonbrug over de Maas. Vanwege de jubileumeditie werd er extra uitgepakt, onder meer met de presentatie van nieuw militair materieel. Een verwachte parachutisten sprong kon vanwege de harde wind helaas niet doorgaan. De militairen moesten in het vliegtuig blijven zitten, dus... Ja, dat niet. Dat is altijd leuk om te zien. Want dan moeten ze dus op die brug landen. En dan is het de sport. Gaan ze het halen? Of gaan ze het niet halen en liggen ze in de Maas? Ja, dat kan natuurlijk ook altijd. De proefsluiting van de brug tussen Kuik en Middelaar is al 80 jaar vast. Ritueel, traditiegetrouw ontmoeten de burgemeesters van beide gemeenten elkaar halverwege op het water. En volgens mij is daar ook een reportage van te zien op lvc.nl. De pontonbrug wordt vandaag dus weer definitief opgebouwd, zodat de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse de Maas kunnen oversteken voor het laatste kilometers richting de Via Gladiola. Dus ik ben benieuwd of dat allemaal is gelukt met dat hele nieuwe apparaat wat ze mee hebben genomen. Muziek nu. En we hopen een beetje het ritme erin te houden voor de wandelaars die ook luisteren. Dus dan komt dat helemaal goed. Total Touch hoor je met Somebody Else's Lover.

Olivia Rodrigo. Ze schreef het nummer nadat ze op een vroege ochtend door Londen wandelde. Ja, ook aan de wandel natuurlijk. Een vreemde man stapte op haar af en ze dacht dat hij om haar een foto ging vragen. Maar ze zei, je bent zo mooi. Mag ik met je mee uit eten nemen? Ja, dat sloeg ze natuurlijk af, maar ze was wel geïnspireerd en maakte vervolgens deze plaat. Zo kan het allemaal gaan. Ze staat in de top 40. Onder de land van Kijk, dat luister je. En kijk je naar met Pet Shop Boys en Always On My Mind.

0: Always on my mind, the Pet Shop Boys. En dat is misschien ook wel bij wandelaars.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.
0: Ja, het is nog vroeg, zou ik wel zeggen. Take the long way home. Ja, dat, met een beetje fantasie kan je dat natuurlijk ook weer uitleggen richting de Vierdaagse. Het is een lange weg nog richting de finish vandaag op Via Gladiola. Ik zie wel de eerste mensen al door graven heen lopen. Dus dat begint weer te komen, die hele stoet met mensen. De Supertramp.

0: Blant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blant van Kuik. Goedemorgen. Op de derde dag van de Vierdaagse vielen er 1257 deelnemers uit of starten niet. Ondanks het goede weer melden enkele lopers zich met persoonlijke verhalen. De gemeente Nijmegen moedigt deelnemers aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Vrijdag starten 42.450 mensen voor de laatste etappe van de 108e editie. Steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijks vervoer van en naar het hotel geregeld is. De wandelaars zijn positief over hun deelname en de nieuwe route. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn. Maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Daags na de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse radio. Wij lopen met je mee.

0: Chaka Khan.
1: Ja, Chaka Khan. Een geweldige artiest ook, hè, natuurlijk. Chaka Khan. Een aardige woman.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Roger.
2: Nou, de kop is eraf, zullen we maar zeggen. Het is even na 19:30.
1: Ja, precies. En,
2: ik heb ondersteuning gekregen van Jan Debe, deze vierdaagse radio-uitzending.
1: Gezellig.
2: Nou, wat gaan we doen, Jan? We gaan wat mensen bellen straks. We hebben wat video-items die we kunnen laten zien aan de kijkers. We zijn live op radio en tv met Vierdaagse Radio 2026. Hoe was het om hier naartoe te komen? Want het was ook nog een avontuur, hoor, Nick.
1: Ja, dat is wel een avontuur. Want we moesten eerst even iemand gaan brengen in Overasselt. En nou ja, dan loop je in Overasselt bij dan met de auto ook alweer eigenlijk in de Vierdaagse route. Want daar heb je natuurlijk ook lopers. Dus dan moet je ook via kruipdoor, sluipdoor, wegen deze kant uit zien te komen. En dan vanaf de A73 gaat het allemaal wel. Alleen ja, dan moet je bij Haps eraf en dan een stukje binnendoor. Dat ging gelukkig wel goed, want rond Kuik zit het natuurlijk ook al redelijk afgezet. En vol met borden en afzettingen. Dus ja, Kuik kun je nu natuurlijk ook niet echt makkelijk bereiken.
2: Nee, dat is allemaal afgesloten inderdaad. Nou, vanmorgen vroeg ging het in ieder geval voor de TD die hier is. En voor mijzelf ook nog prima. Jan de Mail toe, dus dat zit ook op.
1: Ja, ik denk dat tegen de middag de meeste wandelaars toch wel voor een groot deel al door het gros van de route heen zijn. Dat wel.
2: Ja. Ze lopen nu, even kijken, we zien wat live beelden vanuit RN7. En dat is denk ik bij Overasselt zo te zien. Waar het al aardig druk lijkt te gaan worden. Nou. Goed, we gaan wat muziek draaien ook.
1: Lijkt me goed.
2: Dat is er eentje van Ronan Keating. Lovin' Each Day. Omroep Land van Kuik, Vierdaagse Radio 2026. We zijn erbij tot ergens na de middag, denk ik. Tot het opgedroogd is, Jan.
1: Precies.

grootste classics en hits hoor je hier bij Omroep Brand van Kuik. The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Je luistert naar Vierdaagse Radio en je kan ons ook via tv volgen trouwens. En we gaan gauw verder met Christina Millen en When You Look At Me. Ja, wat dan? Wat zie je dan? Hè?

0: Get Down Tonight. Casey and the Sunshine Band hoorde hier in de vierdaagse show, zeg maar. De Casey and the Sunshine Junkanoo Band heet het eigenlijk. Dat heeft te maken met de muziek die ze oorspronkelijk in het Caribische gebied zijn beginnen te maken. Hè, moeilijke zin. Brian Mellon op je radio.
1: En dat zo uit je hoofd, Jan.
0: Ja.
1: Hopelijk niet voor vandaag. No rain tijdens de vierdaagse.
0: Hopelijk niet.

0: Frizzle Sizzle. Ze deden ooit mee in het Songfestival ook inderdaad. Met alles heeft een ritme op blote voetjes. Wie er ook een ritme heeft is onze vliegende reporter Peter Lindas.
1: Mag ik een beetje met je meelopen? Mag ik met je meelopen? Ja, ik mag meelopen. Deze meneer. Waar komt u vandaan, meneer?
2: Ik spreek je.
1: Oh, is het... Sorry. Oh, Duits?
2: Ja.
1: Ja, waar komen ze hier vandaan?
2: Aus Süddeutschland, 500 Kilometer südlich. Ja.
1: Wie geht's jetzt?
2: Einwandfrei. Durch Grave zu laufen ist immer wieder super.
1: Okay.
2: Diese schöne alte Hafenstadt mit den Steinen, das ist immer klasse.
1: Okay. Ja, die letzte Tage ist das der schönste Tag hier in Holland bei den 4 Days?
2: Also emotional auf jeden Fall. Weil dann hat man es eben geschafft und da sind ja noch viel, viel mehr Menschen auf der Strecke, also die Zuschauer und jubeln viel mehr. Es sind ja sowieso genug da, aber letzter Tag ist natürlich sehr schön.
1: Okay, viel Glück.
2: Dankeschön.
1: Okay, bye bye. So, nou, dat was even de flink doorpoten, ook voor Wouter de cameraman. Let op, er komen mensen aan. Kijk, je ziet dat het steeds drukker gaat worden. Ik had geen idee welke taal de man sprak. Ik ben maar wat in Duits gaan lopen brabbelen, maar we zien het wel.
0: Ja. Ja, de man zei ook Duits, hè?
3: Dat gaat zo, ja.
0: Ja,
3: we hadden net al die grap van Do, van Coat & B, hè? Do.
0: Ja. Bo is de baan, of?
3: Elton John.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Het gouden duo Nile Rodgers en Bernard Edwards.
1: Ja, die hebben toch veel moois geproduceerd, hè?
0: Echt wel. Nile Rodgers was trouwens ook nog bij North Sea Jazz dit jaar. Een collega van mij was er geweest en die was nog steeds onder de indruk hoe iemand van 80 jaar dat nog allemaal ten gehore kan brengen.
1: Ongetwijfeld, ja.
0: Sorry, Jan.
1: Daar gaan we weer.
0: 8 over 8. Ja. En uur 2 is alweer aangebroken van Vierdaagse Radio 2026 op deze vrijdag. De dag van het Land van Kuik.
1: Jazeker.
0: Heb jij nog herinneringen aan de Vierdaagse eigenlijk?
1: Ik heb hem zelf nooit gelopen, want daar ben ik dan toch te lui voor. Maar wij gingen vroeger wel met vrienden altijd. Ik woon in Graven, zoals sommige mensen wel weten. En daar gingen we altijd wel 's ochtends langs de dijk zitten. Dus langs de N321. Want dan kwamen 's ochtends om 5:30, 6 kwamen de eerste militairen. Kwamen er al voorbij, die Canadezen en Amerikanen in die tijd nog. En dan kreeg je altijd buttons en vlaggetjes en dat soort dingen. Ja, dat vonden we altijd wel leuk. Dus kan koffie mee, paar stoelen mee. En dan gingen we zitten.
0: Voor mij gold hetzelfde in de Maasstraat in Kuik, weet je wel. Dan liep je even een stukje mee tot aan de pontonbrug en dan weer terug.
1: Ja, leuk hoor. Goed. De sfeer hangt er altijd dan.
0: Nou, reportages komen eraan. Wordt hard aan gewerkt. Vorige uur hadden we een reportage van Peter Linders. En we gaan nog even bellen met collega Daan Janssens.
1: Ja, maar die was eventjes aan het ontbijten. Want de inwendige mens moet ook versterkt worden natuurlijk. Hè?
0: Dat hebben wij ook gedaan al hier, dus dat komt helemaal goed. Dat is een beetje het recept voor deze ochtend.
1: Zeker. Phil Linnet. Oh, dat is leuk. En ja, misschien komen de wandelaars ook wel door een Old Town. Nou, Graven in ieder geval. Kuik toch ook
0: zeker
1: wel.
0: Zeker weten.

0: Let's talk. Laten we dat doen, Jan. Dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, zeker. We hebben Daan Janssens aan de telefoon. Onze sportieve collega die heel erg druk bezig is met zijn laatste dag van de Vierdaagse. Daan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Roger en Jan. Ik loop nu graven binnen, dus ik zal ongetwijfeld zo meteen onze collega Peter Linders zien staan. Wie is dat toch?
0: Ja, die staat langs de route, zeker. In perfect Duits jou te woord staan.
2: Perfect Duits wel.
0: Ja, nou, dat is even een grapje, want we hebben net een reportage even uitgezonden waarbij iemand die een Duitser liep op de route en die was hij aan het interviewen. Dat had hij natuurlijk niet in de gaten. En daarna ging hij op zijn perfect Duits in de Peter Linders-stijl een interview afnemen. Dus dat was heel komisch.
2: Ik ben in Graven, dus 20 kilometer punt. Net eventjes een stop gehad. Na 19 kilometer non-stop doorgelopen. Toen voelde ik het wel even dat ik even wat rust nodig had. Dus daar heb ik genomen. Op de plek met de befaamde spek met eieren. Nou, daar heb ik ook van genoten dus. En inmiddels is in Graven. Ik loop langs de haven. Mooi gezicht is dat. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik allemaal mensen op de dijk staan. Dus,
0: hey, maar hoe zijn de voeten? Je hebt dag 3 erop zitten. Ik kan me voorstellen, de laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze altijd. Maar hoe gaat het vandaag?
2: Nou, ik voelde ze net al even. Ik had gewoon even rust nodig. Even een kwartiertje, 20 minuten gezeten. Dus de voeten voelen goed. Vooral de benen voelen goed. De voeten, daar heb ik wel eens wat pijntjes. Maar die heeft iedereen op dit moment waarschijnlijk wel. Dus het loopt gewoon goed door. En ik zit nu al op 20 kilometer. Dus ik ga het best slot eigenlijk.
0: Ja, nou, lekker man.
1: Jullie hebben ook wel geluk met het weer eigenlijk, hè, de afgelopen periode, Daan, hè?
2: Ja, het weer is eigenlijk prima. Dinsdag was het nog best wel warm eigenlijk. Toen heb ik mijn kuiten een beetje verbrand. Maar inmiddels hebben we al 3 dagen. En vandaag wordt het weer iets warmer volgens mij. Hebben we 3 dagen eigenlijk heel goed weer. Dus daar hebben we niks over te klagen. Ik zei al eerder volgens mij deze week, als het vorige week zou zijn geweest, dan zou het misschien gekund hebben dat er een dag afgelast zou zijn.
1: Oké. Okay. Ja, nou, ik hoorde ook nog, volgens mij zei je dat gisteren zelf, als het regenachtig is, dat mensen dan eerder last krijgen van blaren. Had ik dat goed begrepen?
2: Klopt. Dat heb ik 3 jaar geleden ondervonden. Toen was het op de derde dag nogal regenachtig en toen had ik ook 2 blaren. Nou, die heb ik gelukkig door laten prikken en toen heb ik het ook gewoon gehaald. Dus maar dit jaar heb ik buiten de dinsdag, toen had ik er eentje. Eigenlijk geen last meer gehad van blaren, dus dat zit wel goed.
1: Nou, geweldig.
0: Lekker Daan. Nou, we bellen later deze ochtend ook nog een keer naar je. En nu succes en geniet van de doorkomst in Graven.
2: Dankjewel, Roger en Jan. Succes jullie.
0: Jo,
1: tot straks Daan.
0: Hoi. Zo, Jan.
1: Ja.
0: Daar was hij, onze Daan.
1: Ja, leuk. We spreken hem straks nog een keertje.
0: Zeker. We hebben ook weer wat reportages die er zo aankomen voor tv en uiteraard ook radio. Dus na deze plaat van Tom Brown en Funking for Jamaica.

0: Funking for Jamaica. Meneer Brown, hoor je op de radio inderdaad. We gaan eventjes naar onze razende verslaggever Peter Linders. Die staat namelijk in Graven en die heeft een reportage.
1: Oh.
0: Ja, nou, ja, nog steeds heeft hij die.
1: Nu wel.
2: Kijk, dit is een hele gezellige hoek in Graven. Ze komen daar vandaan en dan lopen ze die kant op. En hier staan ze dan te juichen. Dus even kijken of ze een beetje kunnen aanporen. Kun je ze een beetje aanporen? Ja, kijk. Kijk hoe ze daar... Je ziet het. De militairen raken enthousiast. Want als je dit zo voorbij ziet komen en je staat hier op een hoekje... dan is het alleen maar heel erg gezellig.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Suposament, Fitassa. Fitas, zeg ik ze hier.
1: Fitas.
0: Fitas. En... zo heet hij.
1: Zo heet hij, zeker. Jan, volgens mij hebben wij nog wat anders klaarstaan. Ook zometeen na deze plaat van Jamiroquai hebben we Peter Linders weer. En ja, die heeft een mooi interview met kinderen.
0: En we gaan naar het streeknieuws ook nog.
1: En het streeknieuws, het weerbericht.
0: Genoeg te doen.
1: Genoeg te doen en lekkere muziek. Omroep Land van Kuik, daar luister je naar.

0: Om op Land van Kuik te luisteren naar met Vierdaagse Radio, noem het maar even. Want ja, een officiële titel hadden we er ook niet echt voor, volgens mij. Dit was in ieder geval Jamiroquai. En nu gaan we even naar Peter Linders toe, want die had een leuk interview.
1: Het is nog steeds drukker aan het worden in Grave. En het publiek is waanzinnig enthousiast. Even kijken, hier staan een aantal kinderen. Die staan toe te juichen. Hey, lukt het een beetje? Wat hebben jullie allemaal bij jullie?
2: Snoepjes.
1: Lekkere snoepjes en drinken, is dat voor jullie of voor de lopers?
2: Dat is voor ons, want wij zijn nu aan het eten. Nou, tenminste ik.
1: Waren jullie vroeg op?
2: Ja.
1: Hoe vroeg?
2: 6:15.
1: Oh jezus, dat is vroeg zeg.
2: 6:15, ja.
1: Ja. En als jullie zo kijken naar de lopers, wie moedigen jullie het meest hard aan?
3: Nederlanders.
1: Oh, en hoe doe je dat dan?
3: Klappen.
1: Zullen we even samen juichen? Dus er komen er een heleboel militairen aan. Zullen we even samen juichen? Ja. 3, 2, 1. Hey. Nou, je ziet het, ook de jeugd leert al heel vroeg om te houden van de Vierdaagse. De Vierdaagse in Grave.
4: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
5: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op de derde dag van de Vierdaagse vielen er 1257 deelnemers uit of starten niet. Ondanks het goede weer melden enkele lopers zich met persoonlijke verhalen. De gemeente Nijmegen moedigt deelnemers aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Vrijdag starten 42.450 mensen voor de laatste etappe van de 108e editie. Steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijks vervoer van en naar het hotel geregeld is. De wandelaars zijn positief over hun deelname en de nieuwe route. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn. Maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, nou is het wel voorbij. Het weerbericht zowel vandaag als morgen verloopt in onze provincie vrij zonnig en warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het maximaal 25 graden en zaterdag stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit de westelijke richting. Zondag verloopt tijdelijk minder warm en trekken enkele buien over de provincie, maar grote hoeveelheden lijken niet aan de orde. Slechts lokaal kan er tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen en vanaf maandagmiddag volgt vervolgens opnieuw een droge en zonnige periode met mogelijk zeer warm zomerweer later volgende week. Omroep Land van Kuik, er staat trouwens geen files in de regio Land van Kuik en daaromheen, dus het is nog lekker rustig op de weg. Hooguit wat afzettingen hier in de regio, maar daar rij je dan vanzelf tegenaan, lijkt mij zo.
4: Dichterbij.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You. Nou, daar zijn we druk mee bezig hier bij Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Vierdaagse Radio. En we hebben weer contact met onze verslaggever Peter Linders. Straks was hij in gesprek met kinderen over het aanmoedigen en het juichen voor de wandelaars. En nu staat hij bij een rode loper of zo.
1: Ik sta hier graven vlakbij de rode loper. Maar die rode loper, die ligt er niet zomaar. Hè? Die rode loper die is aangelegd door de organisatie. Ja. Oftewel, kijk, groeten uit historisch graven. Dit zijn mensen van gravenpromotie. Heb je hard moeten werken?
2: Ja, vanmorgen 4:45 waren we strak hier bezig. Hè? Moet allemaal klaar liggen voor het eerste. Eerst loop was er om 6:00 al. Dus we moeten wel klaar zijn natuurlijk.
1: Maar als je zo, je ziet ze nou over die rode loper komen. Dit is toch wel heel bijzonder, hè?
2: Ja, dat is heel fantastisch. Dus echt, we hebben de rode loper uitgelegd voor al die sportieve wandelaars. Ze hoeven niet over de kinderkopjes. Dus het is veel luxe lopen, zeg maar. Dus daar houden we erin.
1: Je wilt ze ook iets makkelijker maken. Ik zie mensen ook heel moeilijk voorbij komen. En dan over die loper, dan is het wat makkelijker om over de kinderkopjes te lopen.
2: Het is een extra welkom in ons mooie stadje.
1: Ja, dat, is het, dat doen jullie met een grote groep. Een grote groep vrijwilligers. En met hoeveel mensen doen jullie dat?
2: Vanmorgen waren we met z'n zessen. Dus,
1: dat was aanpoten dus?
2: Ja, dat is aardig aanpoten, maar dat is geen probleem.
1: Maar als je dit zo ziet, hè, dan word je weer blij. Hè? Dan kan je nu genieten.
2: Dit is fantastisch.
1: Ja. Wilfred, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Nou, dit zijn de mensen, die doen het dan. Die maken het gezellig. Die maken het dat het een welkom is. En dat mensen hier heerlijk het stadje doorlopen.
3: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Lekker zomerse muziek op je radio en tv, want we zijn de hele ochtend live hier voor de vierdaagse doorkomst in het land van Kijk. Je hoorde Julio Iglesias.
1: Ja, wie zijn moeder was er nou niet dol op, hè?
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Zijn zoontje deed ook nog wat later, toch?
1: Ja, zeker. Dat doet hij nog steeds, ja. Die zit nou in het reggaeton-circuit met die Puerto Ricanen en zo tegenwoordig. En deze man, die zit in New York als Engelsman.
0: Sting.

Chicago featuring Miguel en Remind Me to Forget. Omroep Land van Kuik, radio en tv, vierdaagse radio 2026 met Sheryl Crow en All I Wanna Do.

0: Een frisse kop, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse radio. Wij lopen met je mee.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Goedemorgen, we zijn inmiddels begonnen aan het derde uur van jouw vierdaagse radio hier bij Omroep Land van Kuik. Of
1: ja,
0: Roger.
1: Zeker weten. Ja, typisch zo'n vierdaagse wandelplaatje is dat altijd. Hè? Walking
0: ja,
1: on sunshine.
0: Ja, en die sunshine, ik weet niet hoe het daarmee is. Ja, hier beneden in de bunker, zeg maar, daar kun je dat niet echt zien. Alhoewel, het ziet er op onze poster van het Maasheggengebied ziet het er wel mooi uit.
1: Ja, dat is visueel helemaal oké. Okay. We gaan straks gewoon eens even kijken hoe het eruit ziet buiten. Of het zonnetje al is doorgebroken. Zou in ieder geval vanmiddag wel gebeuren. In ieder geval wel fijn voor de wandelaars dat het niet volle bak zon vandaag is. En dat ze lekker hun route kunnen aflopen. We zien ook nog steeds, toch wel steeds drukker worden ook in Graven. Dus daar komt ook veel. Straks hebben we ook beelden live vanuit Kuik. En daar staan we, daar filmen wij richting de Molenstraat in het centrum bij het oude gemeentehuis, zeg maar. En daar krijg je ook nog live beelden.
0: Dus blijf lekker kijken en luisteren dan ook. Hè,
1: zeker. Ja. Ook nog wat reportages van Peter Linders. En dat is wat we de komende uren allemaal gaan doen, Jan. Tijd voor muziek.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa, Love Again.

0: Dua Lipa. Bij Omroep Landverkijk en Love Again. Vierdaagse Radio 2026.
1: Zoals nog violen spelen ondertussen, hoor je dat?
0: Ja, maar dat maakt mij niet uit. Daar praat ik gewoon doorheen.
1: Ja, dan gaan we naar de volgende. Am I the same girl?
0: Geen idee. Ja,
1: dat was
0: kan tegenwoordig allemaal, hè?
1: Ja.
0: Maakt niet uit, allemaal.
1: Plak
0: maar
1: een stikkertje op, ja, precies.
0: Roze woensdag ook gehad, dus...
1: Zo is dat.
0: Vrolijke vrijdag maken we ervan. Vrolijke vrijdag voor 4 jaar gladiola en de doorkomst door het land van Kuik. What?

0: Cameron Whitcomb hoorde hier in het Vierdaagse. In Vierdaagse Radio van Omroep Landverkuik, zo moeten we het zeggen. Zometeen Lou Reed voor je met Walk on the Wild Side. Als het maar iets met wandelen te maken heeft, hè, dat is leuk. Maar we gaan eerst even naar onze verslaggever Peter Linders.
1: We gaan eens even kijken. We zien dat het steeds drukker wordt. Militairen komen eraan, lopen door de straten van Graven. En er loopt een dame in een oranje shirt. Mag ik jou wat vragen? Ja, jij loopt in een oranje shirt bij een Nederlands.
2: Ja.
1: Ja, dat kan niet anders, hè?
2: Ja, ja.
1: Je wordt achtervolgd door een hele groep militairen. Heb je dat gezien?
2: Ja, zeker. Gezellig, toch?
1: Dan blijf je eens een beetje voor.
2: Ga het best doen.
1: Maar je loopt lekker. Loop je veel?
2: Ja, heel veel. Eerste jaar 50.
1: En hoe gaat ie?
2: Ja, goed.
1: Ja, dat zie ik, ja. Laatste dag. Als je kijkt, heel kenmerkend voor de Vierdaagse. Wat vind je het meest wat jou opvalt?
2: Gezelligheid, saamhorigheid. Feest.
1: Waar kom je vandaan, vraag maar?
2: Achterhoek.
1: Achterhoek. Ben je komen lopen? Of,
2: Nee, overnacht in de buurt.
1: Waar overnacht je?
2: De buurt van Kleef. We hebben een huisje.
1: Nou, het gaat jou goed. Blijf die jongens voor, hè?
2: Ja, ga ik doen.
1: Succes, hè?
2: Fijne dag.
1: Nou, we gaan gewoon door, want we zien een dame komt uit de Achterhoek. Dit zijn Nederlandse militairen. Hey, gaat het goed?
3: Het gaat fantastisch.
1: Ja, laatste dag, hè?
3: Ja, jammer, hè?
1: Is voor jou de eerste keer dat je meeloopt?
3: Tweede keer
1: kruisje.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Nou, jullie hebben er zin in, hè, zie ik.
3: Ja, zeker. Fantastische club, mooie dag.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, waar zijn jullie van? Ja, ik zie het.
3: Elf Bijbelkompie.
1: Oké. Okay. Nou,
3: Landmacht.
1: Ja, daar zie ik, ja. Landmacht. Rode beret, of de rode beretten. Dus jullie zijn, je komt eigenlijk uit de lucht. Normaal gesproken loop je niet zoveel.
3: Ja, nou, beide.
1: Oké, okay, heel veel succes.
3: Oké, dank u wel.
1: Zo, ik zie Wouter wordt helemaal gek, want die loopt achteruit over deze mooie rode loper. En de mannen en de vrouwen hebben het erg naar de zin. Dag dames. Kijk eens, dit is Nederlands trots, hè, wat hier voorbij komt. Het is nog steeds inderdaad gezellig in Graven. En daarmee doe ik niks af aan alle andere locaties. Maar dit is toch wel heel bijzonder, wou ik zeggen.
4: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee.

0: qua tempo is dit natuurlijk geen wandelliedje, maar het gaat wel over lopen.
1: Ja, precies.
0: Maar dan op een hele andere manier.
1: Met name over de Roze Woensdag.
0: Ja.
1: Lou Reed en Walk on the Wild Side. En de dame die je in de achtergrond hoorde was Christine Wilcher. En die ken je ook nog wel van Class Action met Weekend.
0: Like Class Action, ja. Dat zijn de, hoe dat? De VIP Dance Classics voor
1: zeker.
0: Vanavond.
1: Ja, vanavond leuk.
0: Kijk en dit is Soft Cell. Kunnen meenemen nog.
1: Zou leuk zijn.
0: Vierdaagse Radio 2026 bij Omroep Land van Kuik. Het is even voor 9:30, zometeen streeknieuws. En dit is inderdaad Soft Cell. I'm lost.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De eerste wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Gave. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vandaag Gedde via Beers en Kuik, waar later vanochtend de oversteek over de beroemde pontonbrug over de Maas op het programma staat. Vanmiddag volgt de feestelijke intocht over de Via Gladiola in Nijmegen, waar de deelnemers na vier dagen wandelen het felbegeerde Vierdaagse kruis in ontvangst kunnen nemen. Steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijks vervoer van en naar het hotel geregeld is. De wandelaars zijn positief over hun deelname en de nieuwe route. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn. Maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zowel vandaag als morgen verloopt in onze provincie vrij zonnig en warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het maximaal 25 graden en zaterdag stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit westelijke richting. Zondag verloopt tijdelijk minder warm en trekken enkele buien over onze provincie heen, maar grote hoeveelheden lijken niet aan de orde. Slechts lokaal kan het tussen de 5 en de 10 mm neerslag vallen. Vanaf maandagmiddag volgt vervolgens opnieuw een droge en zonnige periode. Met mogelijk zeer warm zomerweer tot later in die week gaat beginnen. Nou ja, dat dus. Even kijken, want er stond nog wat verkeer. Het begint wat drukker te worden richting Nijmegen. Tussen Wijchen en Kuik, daar staat inmiddels 8 kilometer file. En je hebt er maar liefst 8 minuten vertraging opgelopen.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: Ja, dan hadden we ook nog een flitser voor degenen die op de N277 bij Landhorst rijden. Bij 119,3 staan ze te flitsen, dus let even op daar. Dit is Bob Sinclair en Love Generation.

0: Bob Sinclair en The Love Generation. Dat is toch mooi, hè? Een generatie vol liefde. Gewoon gezellig met z'n allen wandelen en leuke dingen doen en zo. Je luistert naar Vierdaagse Radio bij Omroep Land van Kuik. Met Olita Adams en Never Knew Love.
1: Ik ben heel lang geleden een keer bij een concert van haar geweest in Nijmegen. Oh ja? Ja, dat was echt fantastisch. Ja. Echt, als je een keer de kans hebt, was zeer de moeite waard.
0: Gaan we noteren.
1: Zo is het. Omroep Land van Kuik, Vierdaagse Radio 2026.

0: Rod Stewart op je radio, inderdaad. Je luistert naar Vierdaagse Radio bij Omroep Brand van Kuik. En dan kan je ook naar kijken trouwens, als je gewoon je tv aanzet. En dan zie je de doorkomst van de Vierdaagse Wandelaars. En we krijgen zo meteen nog wat meer reportages en verslagen. Die komen er zo meteen nog aan. Maar is er nog wat muziek voor je op de radio? Hier is Curtis Mayfield.
1: En move on up. En de file op de A73 wordt alsmaar langer. 14 minuten vertraging inmiddels. 11 kilometer staat er.
0: Ik zou gaan wandelen.
1: Ja, beter. Hush.

0: Hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: wel eens geweest, Jan, in Ibiza. Ibiza?
1: Nee, dat niet. Nee? Ik ben van Gran Canaria meer.
0: Gran Canaria, ja. Ik ben helemaal die kant nooit uit geweest.
1: Ik hou er niet zo om van mijn balkon van het hotel afgeurineerd te worden terwijl je rustig buiten zit of zo. Dat is in Ibiza toch vaak? Of was dat Gersonisos? Dat kan ook trouwens.
0: Oh, Gersonisos. Ja, daar ben ik wel geweest op huwelijksreis. Maar dat is al heel lang geleden. Was wel leuk trouwens, hoor.
1: Ja?
0: De kloof gelopen daar en alles.
1: Okay.
0: Nou, we gaan dus niet naar Ibiza.
1: Nee, we gaan naar de Via Gladiola gaan we straks.
0: Ja, daar zijn er een hele hoop naar onderweg inderdaad. Ja. En als ze daar gearriveerd zijn...
1: Dan gaan ze dansen.
0: Dat denk ik ook. Dan zijn ze helemaal in de mood voor dancing.
1: Hier zijn de Nolan Sisters op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Verkeersinformatie. Het is druk rondom de wegen van Kuik en Nijmegen. Op de A50 Arnhem richting Os, knooppunt Valburg richting knooppunt Ewijk. 6 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden. 16 minuten vertraging over 6 kilometer. En tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik heb je 4 minuten vertraging over 4 kilometer.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Phil Collins op je radio en studio. En dat is het, volgens mij, het begin aan het vierde uur beginnen we al. Weer Roger, volgens mij, of niet?
1: Ja, dat gaat snel, man. 7, 8, 9, ja.
0: Ja, ja. 4 uur. Ja, ongelooflijk, ja. Vierdaagse radio met Roger van Bracht en Jan Debe.
1: En beelden uit Kuik nu op televisie. En dat,
0: ja, want in Gave daar is toch het gros van de wandelaars toch wel doorheen inmiddels. Dus dan wordt het wel veel leuker voor de tv-kijkers om inderdaad te kijken wat er in Kuik gebeurt.

0: Simply Red en een nieuw flame hoorde hier in Vierdaagse Radio. Ja, en niet met zijn nieuw flame, maar wel met burgemeester Marieke Moorman is onderweg onze Robert Kooijmans.
1: Nederlander, we staan hier in Linden. Maar die thema's, hoe zijn die ontstaan?
2: Het eerste jaar hadden we het zandkasteel, van zand hier wat hier aan Linden uit de plas kwam. En we hebben ze daar aan het begin van het dorp gemaakt. We hebben Linden daar aan meegeholpen met een professioneel iemand om zo'n zandkasteel te maken. Het jaar daarna dachten ze, ja, iedereen is aan het helpen hier bij de Burgt. En we hebben niemand meer die naar de lopers gaan kijken. Toen dacht er iemand van, hey, als we dus allemaal poppen langs de weg zetten. En die poppen, die, dat zijn dan de toeschouwers van voor de Vierdaagse lopers. Nou, en dan, ja, daarna dacht ze, ja, hey, we moeten weer eens doen. En zo zijn die thema's door de jaren heen, spreekwoorden, horror, romantiek. Ik noem maar vorig jaar het western. Eigenlijk iedere jaar weer. En dit jaar is het dus helden en schurken.
1: En wat is jouw favoriete, wat was jouw favoriete thema?
2: Nou, eigenlijk horror.
1: En want?
2: Omdat dat heel komisch werd uitgebeeld. Dat werd echt, horror en spreekwoorden echt zeggen. Die twee, dat vond ik echt wel echt het allerleukste.
1: Oké.
2: Ja.
1: En hoeveel lopers verwachten jullie vandaag aan de soep?
2: Oh jee, dat is,
1: Want het is 600 liter, dat moet toch al op, hè?
2: 600 liter gedeeld door 4, ja, dat moet op. Dat gaat ook op, hoor.
1: Oké. Okay.
2: Dus zoiets. We hebben 1000 zitplaatsen, dus we kunnen heel veel mensen kwijt. En de soep, ja, die was bijna onbekend, dus dat gaat gewoon op.
3: Ja. Ja, maar toevallig om te zien, het is een mooi schilderwerk.
4: Dat vond ik natuurlijk wel dat ik dat gedaan heb. Ja.
3: Maar om te zien vond ik hem toen al wat minder aantrekkelijk, zeg maar. Nee. Met die bakbaden.
4: Ach, was altijd mooi.
1: Hey, mevrouw Moorman, een heel kort vraagje.
5: Ja.
1: We lopen hier door Linden.
5: Ja.
1: En de helden, maar wie is uw superheld?
5: Oh jee, wie is mijn superheld? Geen idee. Poes Minoes van Annie M. G. Schmid.
1: Want?
5: Nou, die kon veranderen van kat in mens. En ik ben een enorme kattenfan. Dus, dat was een hele slimme dame die allerlei problemen oploste. En ik heb dat boek met heel veel plezier gelezen.

0: De police op je radio. En aan de telefoon hebben wij inmiddels weer onze wandelende collega Daan Janssens. Daan, heb jij toevallig gezien onderweg of dat er ook veel police meeloopt?
1: Ja, er loopt heel veel politie rond. De ene korps komt uit Oost-Nederland, de andere korps komt uit Noord-Nederland. Je zou bijna zeggen dat ze niks te doen hebben.
0: Nou ja, af en toe moet er ook gewandeld worden natuurlijk, hè?
1: Ja, misschien hebben die mensen allemaal vakantie. Dat ze tijd hebben om te wandelen, dat andere collega's het allemaal waarnemen. Maar...
0: Hoe gaat het tot nou toe, Daan? Waar ben je nu?
1: Ja, ik ben net Beerzuid. Ik heb net even gekeken op de app. Ik zit op 31 kilometer, dus minder dan 20 kilometer ben ik al gefinished gewoon.
0: Ja, geweldig. Hoe is het weer op dit moment? Want wij zitten hier in de bunker natuurlijk. Dus ja, wij zien er toch, behalve de tv-beelden, niet zo heel veel van verder. Maar het is aardig, toch?
1: Ja, het is echt goed weer. Lekker wandelweer. Het is iets van 19 graden nu. Het is bewolkt. Ik zie een heel klein beetje zon doorkomen. Maar het is gewoon bewolkt. Lekker wandelweer. Niet te warm, niet te koud. Gewoon echt het perfecte wandelweer wat je zou moeten hebben ook.
0: Heb je ook tijd gehad tussendoor om eens wat te drinken te pakken? Of krijg je af en toe roze koeken aangeboden of zo? Of een stuk appeltaart of zo?
1: Er wordt genoeg aangeboden langs de kant. Daar schort het niet aan. En om de 6, 7 kilometer is van een waterpunt waar ik mijn bidon kan bijvullen. En er staat genoeg eten en drinken langs de kant. Dus daar ligt.
2: Hoeveel water drink je op zo'n dag eigenlijk, Daan?
1: Nou, ik heb mijn bidon net weer gevuld voor de derde keer. Dus ik denk dat wel genoeg is voorlopig. Want je verspeelt steeds ook weer calorieën. Dus dat moet er ook weer bij. En water is zeker belangrijk om te blijven drinken. Dus ik ben op weg naar de plek, Roger.
2: Ja, Kuuk en de Maas.
1: Ja, maar wat krijgen we eerst?
2: Oh ja, Vianen, de Via Frikandella.
1: Frikandella, inderdaad. Ja, daar zijn we nou onderweg.
0: En, lekker.
1: Daar wordt sowieso even weer een frikandelletje meepikken. En dan op naar Kuik.
2: Juist. Oh ja, jij loopt 50 natuurlijk. Dat was ik alweer even vergeten.
1: Ja, dus, de wegen van de 40 en de militairen hebben zich net weer gescheiden. Dus, dus we lopen alweer op een puntje waar alleen 50 kilometer wandelaars lopen.
0: Ik ben even blijven hangen op die frikandellen. Dat is toch een interessant onderwerp. Weten we toevallig hoeveel frikandellen er dit jaar gebakken zijn voor de wandelaars? Of weten we dat niet?
1: Ik ben dit jaar niet van de statistieken, Jan. Dat zouden jullie moeten opzoeken.
2: Nee, ik weet het ook niet. Vorig jaar hadden we in ieder geval wel een reportage. Daar was Robert, die een hoogwerker stond. En dit jaar zouden ze ook weer iets bedacht hebben om wat extra aandacht te trekken. Maar wat dat is, weet ik niet. Want ik was natuurlijk vanmorgen ook al, niet zo vroeg als jij, maar wel redelijk vroeg mijn bed uit en vanuit Vianen richting Mil. Dus, laat het smaken voor zometeen, Daan.
1: Komt goed, Roger en Jan.
2: En succes met de rest. We proberen je straks, als je Kuik voorbij bent, richting Via Gladiola gaat, nog eens een keer aan de lijn te krijgen hoe het er dan mee is. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
1: Dankjewel. Jullie ook nog heel veel succes met de uitzending. Ik mis het een beetje, het radio maken.
2: Nou, maandag ben jij weer aan de beurt, hè?
1: Dat zeker. Dankjewel.
0: Precies, jazeker. Hou vol dan.
1: Doei.
2: Goed, hoi.
3: Vierdaagse Radio.
4: Wij lopen met je mee.

0: David Schifferen en It Must Be Love. Het is tijd voor...
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Graven. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vandaag verder via Beers en Kuik, waar later vanochtend de oversteek over de beroemde pontonbrug over de Maas op het programma staat. Kuik is ook populair onder wandelaars, want steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen namelijk voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijks vervoer van en naar het hotel geregeld is. Lekker makkelijk dus. En dan wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Dankjewel Frans. Zowel vandaag als morgen verlopen in onze provincie vrij zonnig en warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het maximaal 25 graden en zaterdag, morgen dus, stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit westelijke richtingen. Zondag verloopt tijdelijk minder warm en trekken enkele buien over de provincie, maar grote hoeveelheden lijken niet aan de orde. Slechts lokaal kan tussen de 5 en de 10 mm neerslag vallen. Vanaf maandagmiddag volgt vervolgens opnieuw een droge en zonnige periode met mogelijk zeer warm zomerweer later deze week. En dan heb ik nog wat verkeer. Het is druk nog steeds. Wordt alleen maar drukker op de A50 Arnhem richting Os. Hetere knooppunt Ewijk. 7 minuten vertraging over 10 kilometer. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. 19 minuten vertraging daar over 12 kilometer. En de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. 11 minuten vertraging over 3 kilometer. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die komen kijken naar de intocht van de Vierdaagse, zowel in Kuik als op Via Gladiola later vanmiddag.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: Antoon.
1: Jazeker. Dat is toch die gozer van, dat, van die prinses?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja. Die was met een van de prinsessen. Was
0: oh
1: die,
0: ja, ja met, die,
1: die,
0: met die middelste. Met
1: Alexia.
0: Alexia,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja, ja, daar horen we natuurlijk niks van. Maar, nee. Ja.
1: Maar toen zei hij ook hallo.
0: Ja, dat, ja, toen zei hij hallo. En toen zei hij vervolgens waarschijnlijk dit. I wanna make love to you.

Nou, ik zou blijven wandelen. Niet per se gaan rennen, maar dit was in ieder geval Keep on Running van de Spencer Davis Group. Die ken je ook van Gimme Some Loving. Ook een hele goede tip voor een warme zomeravond. Die komen er nog genoeg aan. En dit is de Robert Cray Band. Met alle ellende van de buren right next door.

0: zegt er niks over, maar ze laat haar blue jeans spreken. Dr. Hoek hoorde je zojuist op je radio. En wat is dit eigenlijk, Roger?
1: De 3J's. Oh.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroep.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Verkeersinformatie op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg. 3 minuten vertraging over 4 kilometer. Knooppunt Valburg richting knooppunt Ewijk. 6 minuten vertraging over 5 kilometer. En Ewijk richting Raapstein. 6 minuten vertraging over 7 kilometer. Dan de A73. Daar is het nog steeds behoorlijk druk tussen Beuningen en Kuik. 18 minuten vertraging over 11 kilometer.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: I Want My MTV. Ja, die tijden die zijn wel weer voorbij, Jan. MTV.
1: Six for free, ja.
0: MTV bestaat eigenlijk niet eens meer.
1: Nee,
0: als
1: dat
0: je in Nederland geen clipjes meer kijkt. Vierdaagse Radio 2026 met de Bee Gees en Staying Alive.

0: Je luistert nog steeds naar Vierdaagse Radio. En je kan er ook naar kijken trouwens bij Omroep Land van Kuik. En je hoorde de Bee Gees met Staying Alive. En we gaan eventjes naar onze verslaggever Erik Willen. En die staat ergens in Beers.
1: We gaan even kijken hoe het zit met de supporters hier. Want ja, er wordt echt flink gesupport. Ik ga het even aanwijzen. Kijk, er staan hier borden. Er worden ook stukjes meloen uitgedeeld. Schijnt ontzettend goed te zijn voor de wandelaars. Omdat het echt goed hydrateert. Het gaat wel goed, hè?
2: Ja, het is goed.
1: A lot of people love these melons.
2: Yeah. I'm a Chinese. I don't speak Dutch. Sorry.
1: But that's not a problem. We're from the local broadcasters here. Yeah. You're serving watermelon to the walkers.
2: Yeah. I follow my family. So this is my uncle. He's Dutch.
1: Ah, but yeah, he has a cross.
2: Yeah.
1: 10 times. Oh, I want to speak to him for a moment.
2: Oh, sure.
1: Hi.
3: Hallo.
1: 10 keer?
3: Ja. Helaas kon ik dit jaar niet meedoen. Mijn dochter loopt mee voor de eerste keer, maar ik was uitgeloot.
1: Ja. Uitgeloot?
3: Ja.
1: Oh, maar dat is jammer.
3: Ja, kunnen we niks aan doen. Volgende keer beter.
1: Ah, het leuke van... leuk is het natuurlijk niet. Maar als je uitgeloot bent, kun je wel een keer als supporter hier langs de lijn staan en alles ervaren.
3: Dat is leuk. En ik weet gewoon dat sommige dingen leuk zijn. Kijk, we doen van alles, geven we weg.
1: Ja, laat even zien. Wat hebben jullie allemaal?
3: Ja, nu niet meer zo even. Maar we hebben meloen, we hebben drinken,
1: kijk eens
3: we hebben
1: even.
3: Eten, alles. Die mensen kunnen gewoon pakken.
1: Ja?
3: Het kost niks.
1: Oh, wat fantastisch.
3: Ik vind het zelf ook fijn als je meeloopt, dat je soms wat krijgt.
1: Ja, ja.
3: Dat is gewoon het idee. Gewoon leuk.
1: Nou, fantastisch. Jullie doen goed werk hier. Ik zie een boel support. Ik zie zelfs hier een bord.
3: Ja, mijn dochter zit op mijn dochter te wachten. Die kan eigenlijk wel.
1: Oh, je dochter
3: komen.
1: Kan zo komen?
3: Ja.
1: Oké, nou, heel veel succes met supporten.
3: Dankjewel.
1: Veel plezier vandaag. Thank you very much.
4: Vierdaagse Radio. Wij lopen.

0: huis. Nee, dat hoeft niet. Vooral niet op de Vierdaagse feesten natuurlijk in Kuik. Maar ook in Nijmegen. Marco Borsato hoorde je. En je hoeft niet naar huis vannacht. Erik Wille kon je zojuist horen en zien op tv. En die meneer die was wat watermeloenen aan het uitdelen. Dus dacht ik, hey, daar heb ik nog een plaatje van.
1: Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: Harry Styles op je radio en Watermelon Sugar lijkt me wel erg lekker, maar een beetje aan de zoetige kant. Maar misschien is dat wel prettig als je het lopen bent.
1: Ik moet zeggen, ik hou wel van meloen, maar dan is watermeloen inderdaad wel mijn favoriet.
0: Ja,
1: dat
0: ook,
1: alleen
0: ja,
1: die pitjes erin, dat vind ik altijd wel minder.
0: Ja, die heb je ook pitloos, hè, tegenwoordig?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Alleen ja, dan weet je niet of er mee gerommeld is of zo, hè, dus dat schiet dan ook allemaal weer niet.
0: Eigenlijk weet je dat wel.
1: Maar... Ja, daarom. Ja, maar wel zo makkelijk. Watermelon Sugar. Dus dat.
0: Oh, dus de nieuwe van Bruno Mars. Dat is ook wel een keer leuk.
1: Ja. Klopt. Risk It All uit de top 40. En ik moet zeggen, die plaat die daarna werd uitgebracht, die vind ik dan weer net even wat leuker dan deze. Ja. Wat swingender. Maar
0: hij is zo veelzijdig ook, hè, deze jongen.
1: Zo is het.

0: prachtige, rustige plaat. Het weer van Bruno Mars op je radio. En daarvoor hadden we Watermelon Sugar. Die hebben we ook al gehad, inderdaad. En als jij van je watermeloen thee hebt genoten tijdens deze relaxte plaat, is het nu tijd voor de man die zijn watermeloen inmiddels gegeten heeft. Erik Wille. En hij is onderweg in Beerschot.
1: Het is de laatste dag van de Vierdaagse. En dat geeft altijd een extra bijzondere sfeer. We lopen een heel klein stukje even mee. We moeten goed opletten dat wij zelf niet onder de voet gelopen worden, maar dat wij ook anderen niet onder de voet lopen. Want het is ontzettend druk hier in Beers. We lopen nu in de richting van de commandohut. En we gaan eens even kijken of we wat meningen kunnen peilen hoe het met mensen is. Nou, we gaan eens heel even bij iemand even een microfoon onder zijn neus schuiven. Hi, gaat het goed?
2: Ja, zeker. Heel goed nog.
1: Hoe zijn de afgelopen 3 dagen gegaan?
2: Top gedaan.
1: Ja?
2: Ja, zeker weten.
1: Laatste stukje wat zweven straks.
2: We hebben er zin in.
1: Leuk. Hoeveelste keer is dit?
2: Eerste keer.
1: Eerste keer? Ja, oh, wat leuk. En voor jou ook de eerste keer?
3: Ja, zeker.
1: Super, hoe is het bevallen?
3: Zwaar, maar ik moet het redden.
1: Wow, ik heb echt respect. Hoe oud ben je?
3: 14.
1: Holy moly, wat goed. Nou, ik wens jullie heel veel succes straks met de binnenkomst. Het schijnt fantastisch te zijn. Veel plezier. Doei.
4: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Kim Wilde, een toch wel sekssymbool uit de jaren 80. En deze werd aangevraagd trouwens via 0485381777. De WhatsApp dan uit Spanje wordt ook naar Omroep Land van Kuik gekeken en geluisterd. Het is 11:30, dat betekent dat het tijd is voor...
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Grave. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vandaag verder via Beers en Kuik, waar later vanochtend de oversteek over de beroemde pontonbrug over de Maas op het programma staat. Kuik is ook populair onder wandelaars, want steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse kiezen namelijk voor een overnachting in Kuik in plaats van Nijmegen. De combinatie van rust, comfort en georganiseerd vervoer zijn belangrijke redenen. De afstand naar Nijmegen vormt geen belemmering, aangezien dagelijkse vervoer van en naar het hotel geregeld is. Lekker makkelijk dus. En dan wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Frans, bedankt. De zon schijnt. Die krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Dat is net even wat anders. Uiteindelijk krijgen we een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het is vrij warm met 22 tot lokaal 25 graden bij weinig wind. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen de 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 Borfo. En mijn filler blijft een beetje raar hangen. Op zondag kunnen we bijen verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Gaan we even kijken of daar deze kant ook zo is. Ja, geen idee waar dat vandaan komt, maar dat gaan we zo meteen wel weer opsporen. Weer verkeer nu. De A50 Arnhem richting Oels knooppunt Valburg richting knooppunt Bankhoef. Daar heb je 11 minuten vertraging over 8 kilometer. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. 28 minuten vertraging inmiddels over 15 kilometer. En Arnhem richting de Duitse grens. Knooppunt Ressen richting Nijmegen. 21 minuten vertraging over 3 kilometer.
1: V.I.P. Dance Classics.
4: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Rogier van Braak.

0: Moskax en Jojo.
1: Jazeker. Jo, jo.
0: Jo, jo, jo. Dat is weer wat anders, Jan.
1: Oh ja, dat was ook. Ja, dat klopt, ja. Oh, er zit iets met gitaren weer.
0: Ja. Van de Nederlandse band Bluff. Alles is liefde. Nou, dan begint hij weer te hakkelen.
1: Oh, ja.
0: Ik zie hier van alles in de scherm ook gebeuren wat niet klopt. We gaan even op onderzoek uit om te kijken of we dat gerepareerd krijgen.
1: Lijkt me een goed idee, ja.

0: Ja, het zat erin natuurlijk. De Zweedse versie van Ring van ABBA was dit. Helemaal uit in beginjaren trouwens. Krijg je toch een beetje een IKEA-gevoel bij. Hè? Dat je gezellig aan de kutbollar met patates zit en salat en zo. Dat soort dingen. Heerlijk. ABBA dus met Ring, maar dan op zijn Zweeds. We gaan trouwens eventjes naar Erik toe, want die staat er ergens langs de route. Dus laten we gaan kijken. Luisteren.
1: Nou ja, in Beer staat een welbekende commando-hut. En die is van wezenlijk belang voor die wandelaars. Want daar worden de blaren geprikt, daar worden de massages gegeven. Daar worden de wandelaars ingetaped die het zwaar hebben. En terwijl achter ons de hele kolonne voorbij trekt, hebben we heel even kort een gesprekje hier. Hi, hoe is het?
2: Ja, met mij heel goed. Met meneer op tafel iets minder.
1: Is het zwaar op dit moment? Is het hard?
3: Niet helemaal, maar hard.
1: Het is goed te doen.
3: Hard genoeg. Maar bijna klaar sowieso.
1: Nog 20 kilometer ongeveer.
3: Ja, zoiets, ja.
1: Oh, dat is fantastisch. En hoe is het met de pijn? Gaat het goed?
3: Ja, gaat goed. De eerste dag was goed. De tweede dag komt de blaren.
1: Oh, tweede dag al?
3: Ja. Gisteren was erger een beetje. Maar vandaag... Okay. Ik ben goed verzorgd door meneer en het komt goed.
1: Ja, mooi. Fijn. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Succes. Hey, en even nog voor de... Het oplappen zeg maar, van de wandelaars. Hoe laat begin je daarmee 's ochtends?
2: Wij staan om 5 uur op.
1: 5 uur?
2: Ja, 6 uur hier. En dan als de securitywagen voorbij is, dan is het open. En dan komen vaak de eerste klanten al.
1: En vanaf hoe laat is dat ongeveer dat de eerste komen?
2: Meestal iets later, want het zijn wel de goed getrainde die het eerst voorbij gaan.
1: Ja, die hebben vaak minder blaren, hè? Die lopen gewoon door.
2: Ja, ja. Maar vanaf 9 uur, dan, zoals je ziet, dan begint het wat voller te raken hier.
1: En heb je zelf al blaren op je vingers?
2: Nee, nog niet, maar ik ben voorzichtig met de alcohol.
1: Hebben we er graag voor over?
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Dankjewel, succes vandaag.

0: Ze hebben recent nog een nieuwe plaat uitgebracht, de twee dames van Lois Lane.
1: Oh ja?
0: Maar het was niet meer helemaal wat dit genre was, zeg maar.
1: Ik weet niet wat ze tegenwoordig doen. Ik heb ze een tijdje niet meer gevolgd, moet ik zeggen.
0: Ja, zusjes Kleeman.
1: Ja, zeker.
0: Dan is ook een jaartje ouder geworden.
1: Ja, dat wel. Maar het is wel leuk dat die artiesten allemaal nog steeds muziek maken.
0: Ja.
1: Oh, dit is ook mooi zeg. Ja, je kent ze van Afrika. Maar dit is, deze niet meer, nee.
0: Oh ja.
1: Toto met Pamela.
0: Omroep Landverkuik, Vierdaagse Radio 2026. Nog steeds erg druk op de wegen richting Nijmegen en Kuik. Daarover later meer. Het is 10 voor 12 inmiddels. We gaan op naar nieuws van 12 uur. Daarna verkeersberichten en een nieuw uur.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Verkeersinformatie, het is nog steeds erg druk op de wegen richting Nijmegen en Kuik. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 minuten vertraging over 12 kilometer. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 13 minuten vertraging over 8 kilometer. Dezelfde A73 met dan net de andere kant op, dus richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Kuik heb je 38 minuten vertraging over 15 kilometer. Dan de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. 31 minuten vertraging over 4 kilometer. En tot slot beneden Leeuwen richting Nijmegen. Dat is de N322 met de aansluiting met de N329 en Ewijk. Daar heb je 3 minuten vertraging over 4 kilometer.
11: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk. En ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
15: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse radio. Wij lopen met je mee.

0: bezig.
1: Ja, ja, ik was ook druk bezig inderdaad.
0: Ja, dat klopt, want we hebben namelijk weer een item volgens mij. We hebben het trouwens ook nog dadelijk even over, maar dat kan misschien wat verderop in de uitzending nog. We hebben het ook nog even over Formule 1 dadelijk misschien.
1: Oh ja, daar kunnen we ook nog even voor hebben. Is dit weekend en we gaan daar nog even bellen en nog wat andere collega's.
0: Maar we gaan het eerst over wandelen hebben nu, want Erik die was ook weer ergens onderweg en die had ook weer een reportage voor ons, begreep ik.
2: Ja, we zijn hier op dit moment bij de Spijker, Cafézaal de Spijker, midden in Beers, hier heel bekend. En ik wil heel even kort even één vraag aan jou stellen hier achter het bordje. Hoe laat gingen hier de eerste hamburgers en de eerste biertjes over de toonbank?
3: Half negen.
2: Oh, fantastisch. En het loopt allemaal door, hè?
3: Ja, het loopt de hele tijd door. Maar ik moet alweer aan het werk.
2: Doe maar, succes!

0: Streets Back Alright.
1: Ja,
0: dat was natuurlijk ontzettend populair in de Backstreet Boys in die tijd met Everybody. Er stonden wat buddies op het, of voor het podium in die tijd.
1: Ja. Nou. En boybands ook genoeg. Erik, ben jij ooit lid geweest van een boyband?
2: Nee, dat niet. Ik kan wel gigantisch goed boyband dansen. Dus ik heb wel menig meisjes hard veroverd vroeger. Maar zingen, dat bleef erop achter.
1: Ja, vertel eens even. Je hebt al wat reportages gemaakt vandaag voor Omroep Landverkijk in Beers. Hoe is het gegaan en waar ben je nou naar onderweg?
2: Ja, ik denk ik praat jullie even bij. Ja, want ik ben natuurlijk net met Geert in Beers geweest. Daar hebben we allemaal hartstikke leuke opnames gemaakt. En nog niet een kwartier geleden stonden we bij de Spijker. En waren we daar aan het kijken hoe ze de hamburgers aan het bakken waren en bier aan het tappen.
0: Heb je ook een hamburger gegeten, Erik?
2: Nee, ik niet. Nee. Nee, nog niet. Nee. Ja, ik ben een razende

0: korter, dus ik moet ook een beetje vaart maken. En dat maakt ook dat we nu ondertussen alweer in Kuip zijn. Ik zit nog wel in de auto, dus ik moet het nog ergens gaan kwijtraken. Het is echt ontzettend druk hier. Overal waar je kijkt zie je auto's staan. Ja, al die mensen die komen natuurlijk naar de Vierdaagse toe om aan te moedigen.
1: Ja, geweldig. En het lijkt me dat er heel veel mensen al het grootste deel van het parcours gehad hebben. Inmiddels merk je al dat het iets drukker aan, of iets rustiger aan het worden is. Juist zeg maar in Beers, waar je net vertrokken bent. Of is het toch nog wel gewoon volle bak?
0: Nee, dat merk ik nog niet. Het is echt volle bak. Sterker nog, als je wil oversteken als cameraploeg, moet je af en toe ook aan de andere kant van de straat zijn. En dan moet je tussen die mensen door. En je wilt natuurlijk ook niemand op zijn hakken trappen. Dus dat is altijd zo'n moment dat je denkt, oh, het is echt heel druk. Dat gaat eigenlijk wel heel. Het loopt echt goed door wat dat betreft. Wat ik wel merk is dat de meeste wandelaars echt helemaal uitgelaten zijn. Omdat ze zich heel goed realiseren dat de laatste 20 kilometer vanaf Beers ongeveer wel in zicht zijn. Dus dat de finish eigenlijk voor het oprapen ligt.
1: Ja, het is ook wel knap hoor, moet ik zeggen, om gewoon zo'n 4 dagen lang zo'n afstand te lopen. Want het is toch voornamelijk 40 en 50 kilometer. Of heb jij inmiddels ook, is de groep van 30 kilometer, heeft hij zich er ook alweer bijgevoegd? Want ik ken de route zo niet uit mijn hoofd.
0: Nee, ik heb ze volgens mij wel voorbij zien komen, maar het is zo'n enorme mensenmassa dat ik daar eerlijk gezegd ook niet heel goed acht op heb geslagen. Die heb ik even gemist, sorry.
2: Erik, in ieder geval bedankt tot zover. En we zien nog wel wat dingen van je voorbij komen. En tot de volgende, zeggen we dan.
0: Ja, we zijn in Kuik. We gaan aan de slag. En zometeen komen de beelden jullie kant op.
2: Oké, hartstikke mooi. Dankjewel. Succes.
0: Succes, mannen.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, deze niet, maar sommige dingen die gaan niet altijd zoals je het wil. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Die is niet nieuw, maar dat was hij wel in de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Omroep Land van Kuik, Vierdaagse Radio 2026.

0: Zo heette deze plaat inderdaad van Chris Ria. I can hear your heartbeat. Inmiddels hebben we weer een andere verslaggever aan de telefoon. En die kennen we voornamelijk uit de politiek en het land aan tafel. Patrick Huisman. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, goedemiddag. Geen politiek vandaag hoor.
0: Nee. Over wandelen, hè?
1: Allemaal wandelen, ja, zeker. Nee, we maken elke dag, zoals de kijkers in ieder geval van Omroep Land van Kuik kunnen zien, dan maken we elke dag 4 DTV. Samen met de collega's van DTV Nieuws. En vandaag staan we, ja, ook vandaag helaas niet in de gemeente Land van Kuik. Want wij willen namelijk de 30 kilometer lopers uit Land van Kuik ook kunnen ontvangen. En vandaar dat we vandaag staan in Malden. Dus dat is een klein stukje verderop. En ja. Daar hebben we inmiddels al wat lopers ontvangen. Waaronder de jongens die we hele week al volgen. Rohan en zijn twee vrienden, waarvan ik de naam nu even heel snel kwijt ben, uit Wilbertoort. Dus die zijn hier al voorbij gekomen. En ik heb net een bericht gehad van onze snelste wandelaar, Frank uit Oefeld, die elke dag als eerste er was. Maar dat hij het vandaag waarschijnlijk niet gaat halen tot onze televisieuitzending. Want hij heeft allerlei bekenden getroffen in Kuik. Ja, dat is dan weer zo gezellig.
2: Hij gaat hem wel uitlopen dus, dat
1: ja,
2: dan wel.
1: Hij gaat hem wel, nee, zeker wel. Hij heeft ook beloofd om foto's te sturen en zo. Dus dat komt helemaal goed. Misschien dat we hem nog treffen, maar ja, wij zitten elke dag dat we een klein beetje op tijd moeten opbreken, omdat we vanavond natuurlijk de kijkers een mooie uitzending willen voorschotelen.
2: Ja, vanavond 7 uur toch? Iedere dag?
1: Elke dag vanaf 7 uur en dan wordt het in de loop van de avond nog een aantal keren herhaald. Dus allemaal, en de uitzendingen van de afgelopen dagen zijn natuurlijk terug te kijken op via de website en zo.
0: Ja, via de app, geweldig.
2: Hey, maar is het inmiddels al wat drukker aan het worden in Malden?
1: Nou, sinds net. Sinds een half uurtje is het echt dat je ziet dat we wat drukken. Kijk, ik zie weer een loper van 4 DTV aankomen met een gladiola al in de hand.
2: Goedemiddag, welkom. Bij.
1: Ja, er zijn een aantal lopers van 4 DTV zijn er al binnengekomen. Ik schat zo een stuk of 10, 15 van de 50 hebben we al gezien.
0: Oh, die zijn toch wel heel snel dan op zich. Wat goed.
1: Ja, maar goed, kijk, op zich is het nog vanaf hier. Nou, je weet dat waarschijnlijk vanuit de studio beter, maar ik denk nog een kilometertje of 8,5 nog tot aan Nijmegen.
2: Zo is het eigenlijk. Ja, ja, de Via Gladiola. Patrick, succes. Zijn er nog bijzonderheden trouwens? Heb je nog bijzondere dingen meegemaakt de afgelopen dagen?
1: Nou, behalve dat we voor het eerst vanochtend in onze, want we doen het natuurlijk al een aantal jaren, dus het 7e jaar dat we hier DTV maken, dat we bijna een probleem hadden gehad met het binnenkomen. Want we moeten een klein stukje de Rijksweg in Malden op. En dat is al het gebied waar lopers komen. En op de website stond keurig dat tot 8:30 alles open zou zijn. Maar toen wij er om 7:55 aankwamen, wilden ze ons al niet meer toelaten. Maar goed, dan moet je een beetje praten en een beetje vriendelijk doen en een beetje boos doen en dan komt het helemaal goed.
0: Een goed verhaal en een perskaart doen wonderen, toch? Of,
1: Ja, nou, die perskaart hielp wel in dit geval, ja.
2: Goed.
1: Ik ga zien nu dat onze lopers die de quiz gaan doen gaan opstaan. Dat betekent dat we even de quiz gaan doen met zetters vanavond ook weer te zien.
0: Geweldig, leuk.
2: Vanavond dus 7 uur Omroep Land van Kuik. Dankjewel Patrick en tot de volgende keer. Ja.

0: Ja. Hoe dan het, hè?
1: Ja, ja, ik heb het gedaan.
0: Volgens mij, heb jij het gedaan?
1: Ja, ik heb het gedaan. Maar we hebben
0: met andere dingen bezig.
1: Ja, dus, precies. Even overleg wat we gaan doen. We gaan in ieder geval dit plaatje draaien van Frank Boeijengroep.
0: Oh, dat is leuk. Oh, Linda. Ja, dat is leuk.
1: Uit de Keizerstad, hè?
0: Ja, uit de Keizerstad. Voor alle Linda's.

0: Goeie. En Linda uit de Keizerstad, Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
0: Het absolute speerpunt van de slotdag is weer gereed. De traditiegetrouwe pontonbrug over de Maas. En daar lopen op dit moment de wandelaars vanuit Kuik richting Malden en richting Via Gladiola. De genietroepen van de Defensie hebben gisteren de laatste hand gelegd aan de constructie. En daarbij steken dus de lopers vandaag de grens tussen Noord-Brabant en Limburg over op weg naar Via Gladiola. Om de stroom wandelaars en feestgangers veilig te laten verlopen gelden vanaf vandaag ook, althans alleen vandaag, niet vanaf, ingrijpende verkeersmaatregelen in de gehele gemeente. Belangrijke wegen onder meer in Graven, Gassel, Linden, Beers, Vianen en Kuik zijn sinds vanmorgen vroeg afgesloten. De gemeente roept bezoekers op om waar mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer naar de doorkomstlocaties te komen. Nou, in Graven zijn ze inmiddels al voorbij, dus daar kunnen de wegen denk ik wel weer open. En ja, het is natuurlijk een groot feest weer langs de route in het Land van Kuik. Vanaf de vroege ochtend was dat al het geval toen de wandelaars door Graven heen komen. Naast de muziekpodia en de gezelligheid op het kerkplein en de kade was er ook veel aandacht voor bijzondere deelnemers. Zo loopt onder meer de Kuikse Young vandaag mee met het team Harry om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Een van de vele initiatieven die de doorkomst in onze dorpen in het Land van Kuik de kleur geven die het allemaal verdient wat dat betreft. Dan gaan we ook even kijken naar het weerbericht. De zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Uiteindelijk krijgen we een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het is vrij warm met 22 tot lokaal 25 graden bij weinig wind. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. En vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen de 12 en de 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en schijnt de zon flink. En dan staat wel wat meer wind uit het westen met 3 tot 4 bofo. En op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. En dan hebben we ook nog wat verkeer, want het is nog steeds erg druk in de regio. De A12 Arnhem richting Duitse grens, knooppunt Velperbroek richting Zevenaar, 3 minuten vertraging over 4 kilometer. Dan de A50 Arnhem richting Os, knooppunt Grijzoord richting knooppunt Valburg, 5 minuten vertraging over 7 kilometer. En dan ook diezelfde A50 knooppunt Valburg richting Ravenstein, 13 minuten vertraging over 11 kilometer. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik, 6 minuten vertraging over 5 kilometer. En diezelfde A73, maar dan net andersom. Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik heb je 29 minuten vertraging over 13 kilometer. En tenslotte de A325 Arnhem-Duitse grens. Daar is er een vertraging van 27 minuten over 3 kilometer tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Daags na de tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.
1: Dichterbij dan je denkt.

Counting Crows hoor je zojuist inderdaad met Big Yellow Taxi. Nou, die rijdt dat hier niet zo ontzettend veel. We gaan zo meteen even kijken of dat we Daan Janssens nog te pakken kunnen krijgen. Want die is natuurlijk nog druk aan het lopen. En we gaan even kijken hoe dat afloopt. Maar eerst gaan we luisteren naar Eye to Eye, The Jewel. Hier is Propaganda.

0: Propaganda met Eye to Eye. The Jewel was dit. Zometeen gaan we schakelen naar Daan Janssens, onze wandelende collega natuurlijk. Maar we gaan eerst even bovenop het nieuws. En dat doen we met Roger van Bracht. Hier is het extra editie van het Streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Zojuist is bekend geworden dat Marcel G., 48 jaar, de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wangrooi, is overleden. Hierdoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week al werd bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Ja, en dan van dit soort nieuws door naar heel ander nieuws. Daan, hoe gaat het met je?
3: Ja, goedemiddag Roger en Jan. Ja, het is inmiddels middag. Ja, ik moet er zelf even aan wennen, want je bent een hele ochtend aan het lopen en je merkt niet eens dat het middag is. Maar goed, ik ben in Malden en dat betekent dus nog een kilometer of, wat zal het zijn, 8 tot de Via Gladiola en de finish van deze 108e vierdaagse voor mij dan.
2: Juist, nou dan kom je zo meteen misschien wat collega's tegen, want die stonden ook in Malden. Die hadden we straks even aan de lijn. En ik keek straks even op de app van de Vierdaagse app, maar die is denk ik een beetje in de war, want die meldde al dat jij zowat bijna bij de finish stond. Ik denk, nou dat lijkt me toch ook onmogelijk.
3: Nee. Ik ben nou in Malden in ieder geval.
2: Ja, lekker.
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon een rechte weg via Gladiola. Mm. Alleen maar herrie, feest.
2: Ja.
3: Je voelt je voeten niet meer. Het gaat gewoon een rechte weg naar de Via Gladiola.
0: Ja. Ja. Begint de vermoeidheid nu toch wel toe te slaan, Daan? Of denk je van, er kan nog wel een vijfde dag, mocht het nodig zijn?
3: Ah ja, het is hier zo druk en gezellig dat je niet eens merkt dat je vermoeid bent, Jan. Dus morgen zal ik het misschien wel voelen, maar nu even niet.
2: Nee, hoe was de doorkomst door Kuik? Want de laatste keer dat we je spraken, kwam je net uit Beers wandelen, richting Kuik. Klopt.
3: De doorkomst door Kuik was, het was weer druk in Kuik, zoals eigenlijk altijd. Gezelligheid in het centrum, gezelligheid na het centrum met de pontonbrug. En de bijbehorende klinkers.
2: Juist.
3: Dus het was druk in Kuik, was gezellig.
2: En
3: ja.
2: Genoeg onderweg ook daar op dat stuk weer te eten voor je om een beetje op peil te blijven met alles.
3: Ja, na dat stukje heb ik even een plekje. Dat was tussen de weg tussen Kuik en Mook, heb ik eventjes gegeten. Even wat kracht opgedaan, een kwartiertje gegeten en nou op weg naar de Via.
2: Heb je nog frikandellen op trouwens bij de Via frikandellen?
3: Ja, want volgens mij spraken we elkaar voor het laatst toen ik er bijna
2: over. Ja, precies ja.
3: Ik heb nog een frikandelletje gegeten, daar heb ik ook nog wat collega's gezien van de omroep.
2: Oh ja,
3: dus, dat is...
0: die zullen er ook wel gestaan hebben, ja.
3: Ja, klopt. Robert heb ik gezien. En nog een aantal andere mensen, dus
2: Wij gaan hier tot 2 uur door vanmiddag. Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat we elkaar even aan de lijn hebben. Misschien dat Jan jou vanmiddag nog kan bellen als je gefinished bent. Dat hij dan nog even wat van
3: jou
2: hoort.
3: Ja, hij staat nu... Tenminste, de app staat nu voor 2:50, om 2:50. Het zal waarschijnlijk iets later worden, omdat het heel druk is bij de Via.
2: Oh ja.
3: Maar rond 2:30 ben ik wel gefinished, denk ik.
2: Kijk,
0: Oké, man.
2: Succes met de laatste loodjes en geniet er weer van dit jaar. En wij spreken elkaar aanstaande maandag weer.
3: Ja, en misschien volgend jaar weer zelf in de studio.
2: Ja, heb je de kriebels, niet om volgend jaar weer mee te lopen nu? Of komt dat straks na een week weer?
3: Ik wil hem ooit nog wel eens gaan lopen, Roger en Jan, maar misschien... we zien het wel.
0: Had jij nou trouwens wel zo'n omroepland van Kuik polo of t-shirt of zo meegekregen, of niet?
3: Die heb ik wel, maar die heb ik niet aan.
0: Oké.
2: Ja. Nou, maak er wat van en succes met de laatste loodjes.
3: Dankjewel, heren.
0: Sterkte, Daan.
2: Zo, dat was onze Daan.
0: Ja, die, ik vind het toch knap hoor. Ik zou het niet hier kunnen. Ik bedoel,
2: Nee, ik heb er ooit een keer alleen maar over nagedacht en daar is het bij gebleven.
0: Ik heb wel eens 5 kilometer meegelopen tot ergens in Gassel of zo. En mijn moeder dacht, toen was ik een jaar of 8, 9 was ik toen. Toen dacht ze van, die stopte zo mee, maar hij liep toch nog even lekker door. Eigenwijze jong.

0: Shania Twain op je radio. En zo te horen is ze niet heel erg onder de indruk. Daar laten we het maar eventjes op houden. We gaan eventjes naar een man toe die heel druk aan het verslag doen is. En dat is onze Erik Wille. Die staat nu weer in Kuik op de parkeerplaats bij de Schouwburg.
1: Oké, we zijn ondertussen aangekomen in Kuik. En we staan hier op de parkeerplaats van de Schouwburg. En ik sta hier naast Joris. Dag Joris.
2: Hoi.
1: Jij bent, even goed dat ik het goed zeg, hoofd medische verzorgingspost.
2: Correct.
1: En is dat allemaal voor de militairen? Want het ziet helemaal groen hier.
2: Nee, het is eigenlijk algemeen als medische verzorgingspost voor zowel de militairen als de burgerlopers. Ja. Maar op dit moment, dit is met name een militaire rustplaats. Maar de medische verzorging die staat open voor alle categorieën.
1: Ja, want ik liep net langs de zijingang van de Schouwburg. En daar zag ik ook massage, blaren prikken, dat soort dingen. Ja. Dat valt zeg maar ook onder jullie werk voor de Vierdaagse. Maar hier is het dus helemaal groen. Dus hier zijn alle militairen als rustplaats. Ja.
2: Okay. Dus hier heb je per land of per grote groepen vakindeling met hun eigen verzorging. Dus daar hebben we verder ook in zoverre niks mee te maken. Behalve dat we het goed met elkaar afstemmen. En ja, ik sta hier nu eigenlijk gewoon te kijken wie waarheen gaat. En daar waar nodig probeer ik een beetje groepen bij te sturen. Dat ze ook niet tegen elkaar gaan botsen.
1: Ja, zeg maar, het stukje verzorging, dat kunnen ze prima zelf. Want ik zie allemaal fourage tenten met eten, drinken. Plekken waar ze kunnen plassen, handen wassen, dat soort dingen. Ja. Maar het echt medische, dat doen jullie zeg maar in de Schouwburg.
2: Ja, medisch is voorbehouden aan het Rode Kruis. Simpel gezegd, ik ben conciërge, gastheer, duivelstoejager om alle eindjes die er los liggen aan elkaar te knopen. Ja. Maar voor de medische verzorging is verantwoordelijk het Rode Kruis. De artsenteam en verpleegkundige team van Defensie, die zitten hier ook binnen.
1: Oh, dat is wel serieus.
2: Ja, nee, we hebben hier ook van het Rode Kruis, dus het blarenprikkersteam. En van het, moet ik goed zeggen, het genootschap van sportmasseurs.
1: Oh ja.
2: Die hebben ook hun mensen hier om zoveel mogelijk, in dit geval dus de burger en ook de militaire lopers, zover te krijgen dat ze finish kunnen halen.
1: Ja, dat gaat bij de meesten denk ik wel lukken, want als ik zo om me heen kijk, zie ik dat het heel relaxed is.
2: Dat klopt. Nou, als je kijkt, ook zo'n beetje om je heen kijkt, mensen zie je ook wel een beetje kortere pasjes, wat meer voorovergebogen, pijntje hier, pijntje daar. Maar iedereen houdt goed vol en eigenlijk ze hebben nergens te klagen. Het is fantastisch mooi weer.
1: Wel bekende PHPD, pijntje hier, pijntje daar.
2: Precies.
1: Dankjewel jongens.
3: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Trustbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Verkeer begint ietsjes rustiger te worden op de A5 tegen Arnhem richting Os, knooppunt Valburg richting Ravenstein. 14 minuten vertraging over 13 kilometer. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 8 minuten vertraging over 7 kilometer. En tenslotte de A73 nogmaals met dan de andere kant op. Beuningen richting Kuik 25 minuten vertraging over 12 kilometer. Succes daar!
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse radio. Wij lopen.

0: Nieuwe muziek op je radio. Van Criss Cross Amsterdam, Luisa Gonza en William, zo was het volgens mij inderdaad. En My Oh My.
1: My Oh My. Nou, Armand van Helden ook een keer een plaatje van uitgebracht. Kan ik me herinneren. Zo, zo met die titel dan. Ja. Hey, voordat we het vergeten, Jan, gaan we even dit doen.
0: Oeh, ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Laten we dat vooral doen. Ja. Want er wordt natuurlijk gereced uit het weekend. De Grand Prix van Hongarije.
1: Hongarije, ja, zeker. Wat vind jij van het circuit van Hongarije?
0: Nou, het is volgens mij wel een aardig circuit, toch?
1: Ja, ja, ja, ik vond het vroeger altijd een beetje saaiig of zo. Ja, Mickey Mouse circuit werd ook wel eens gezegd. Maar op de een of andere manier, de laatste jaren komen er toch wel hele leuke races uit voort uiteindelijk. En wat mij

0: natuurlijk. Want om 13:30 begint de eerste vrije training namelijk al. En die kan je zelfs gratis kijken op Viaplay TV, het open kanaal. Wat eigenlijk door de meeste providers van kabel en glasvezel wordt doorgegeven. Dat begint om 13:45 dan. En de tweede vrije training die is om 17:00 vanmiddag. En ook die kun je...
1: ze ook niet luisteren, want dan moeten ze naar jou luisteren.
0: Nee, dat ook. Ja, dat gaan we ook nog gewoon doen. En dan ga ik ook nog wat meer vertellen over de standen en de rest van de agenda. Ah, want die heb ik zo niet in mijn hoofdje zitten en ook niet meegenomen. Dus,
1: Maar goed, in ieder geval wel Formule 1 weekend en daarna gaat de boel even dicht. Hè. Dan is de zomerstop en dan begint het, volgens mij komen ze weer terug met Zandvoort.
0: Ja, leuk. Ja, dus geweldig.
1: Gaan we dan ook weer zien.
0: Zeker.
1: Goed, dat wat betreft Formule 1. We zijn bezig met de vierdaagse uitzending. Nog tot 2:00 gaan wij hier door. En hoewel er in Kuik nogal wat mensen lopen. En daarna nemen de collega's van RN7 het op tv over van ons. Met de intocht op Via Gladiola. En wij gaan hier verder gewoon met de lekkerste vrijdagmiddagmuziek. En Jan, jij bent er straks om...
0: Tussen 4:00 en 6:00 gewoon, zeker. Met de vrijdageditie van afslag LVC.
1: Zo is het.
0: En vanavond hebben we volgens mij ook nog de avondclub. Ik weet niet of dat die non-stop is of live.
1: Geen idee. Maar ik denk dat Peter Linnels ook erg druk is geweest. En eigenlijk dat hij ook zoiets heeft van staan een keer over.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de VIP Dance Classics. Ja. Hebben we ook nog straks.
1: Dan ga ik ook nog mijn best voor doen, of niet.
0: Je hoort het straks allemaal nog wel.
1: Precies.
0: Blijf lekker luisteren. Ja.
1: We gaan een plaatje draaien. Dus er eentje van Kygo en Imagine Dragons en Born to be Yours.

0: Kygo bij Omroep Land van Kijk en Imagine Dragons and Born to be Yours.
1: Jazeker. En volgens mij gaan we nu al even verder met de Culture Club.
0: Ja.
1: Karma Chameleon.
0: Die man in die aparte kleding.
1: Ja.
0: Boy George.
1: Was het wel een man eigenlijk?
0: Ja.

0: Hier is juist een Karma Chameleon, inderdaad. En we hebben nog een interessant item, want we hebben natuurlijk ook nog onze verslaggever Erik Wille. Die was namelijk ook nog op de verzorgingspost in Kuik.
1: Nou ja, het rustpunt, we hadden het er net al over, dat is dus hier. We staan daar nu middenin. En dit gebeurt dus eigenlijk net naast de route achter de Schouwburg in Kuik. En dit gaat bij heel veel mensen, ja, die hebben het niet in de gaten, dat ook langs de route, overal bijna in het geheim, gewoon complete... Ja, het is bijna een dorp hier. Je kunt hier van alles. Je kunt hier natuurlijk koffie en thee krijgen. Je kunt hier verzorgd worden. Je kunt hier uitrusten. Maar je kunt hier ook fourageren. Want zo gaat dat volgens mij in het leger. Even kijken of iemand kunt strikken. Om toch eens te vragen hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Loop even mee. Hey mannen. Hi, mag ik jou even kort wat vragen? Daar staan hier allemaal lekkere dingen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat om de mannen en vrouwen die hier hard aan het werk zijn, om die een beetje te ondersteunen?
2: Ja, we moeten ze een beetje blij maken.
1: Gaat het hard? Ik bedoel, zit er veel doorloop in?
2: Ja, dat gaat wel hard, ja.
1: Hoe moet ik daar tegenaan kijken? Zijn dat dozen die tegelijk gaan? Of pallets of vrachtwagens tegelijk?
2: Daar staat de vrachtwagen vol.
1: Oh, dat is leuk om even...
2: Vol.
1: Oh, dan gaan we even kijken. Kom maar heel even kijken. Hier. Kom maar heel even kijken. Dit is de vrachtwagen, die was dus vol. Ja, je ziet het, er is nog ongeveer een derde van over.

0: Bill Medley en Jennifer Warrens. En I've had a time of my life uit de film Dirty Dancing natuurlijk. Ja, wie heeft hem niet gezien eigenlijk, hè? Dat was in de eind jaren 80 volgens mij. De dansfilms, Roger, heb jij ze ook allemaal gezien? Footloose.
1: Nee, gelukkig niet. Het was niet helemaal mijn genre en cup of tea, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Maar op een gegeven moment kwamen de vriendinnetjes en die wilden dat allemaal wel graag zien. Dus ja, dan moet je maar mee, ja, en dan zorgen dat je de ogen open hield en zo. Dus, en het was altijd wel gezellig.
1: Zo is dat.
0: Hey, we gaan nog even naar Erik volgens mij. Want die was even in gesprek met iemand die de Vierdaagse al heel vaak heeft gelopen. En ook meeloopt voor het goede doel.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hoe is het?
3: Ja, mij goed.
2: Ik heb net gehoord dat je al klaar bent.
3: Ja, het is even niet anders.
2: En hoe ben je dan hier gekomen? Ben je tegen de stroom teruggeheen?
3: Rij je trein, hè?
2: Oh, net de trein.
3: Ja, dat maakt het makkelijk. Je kunt zien, ik heb hier nummer 26 gehaald.
2: Mag ik hem even voor de camera laten zien?
3: Ja, hoor.
2: Oh, wat gaaf zeg. Gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.
2: Is dat de eerste keer?
3: De eerste keer 26 wel.
2: En jij gaat nou genieten van een welverdiend...
3: Lekker biertje drinken.
2: Lekker biertje, lekker even afkoelen.
3: Ja.
2: Mooi. En de gladiolen erbij.
3: Ja, die.
4: Voor het goede doel.
3: Ja, voor de ik heb voor de Nierstichting gelopen.
2: Dat is heel goed om even te vermelden, voor de Nierstichting. Ja. Vertel eens.
3: Ja, mijn zoon is nierpatiënt en dat sluit me dicht.
2: Ja, nou ja, dat snap ik, dat snap ik. Je hebt het gehaald.
3: Ja.
2: En voor het goede doel nog. Mooi, super, wel. Gefeliciteerd, waanzinnig. Succes en tot volgend jaar.
5: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee.

0: Marianne Rosenberg, ik ben wie du. Toch een beetje de sound van Gloria Gaynor uit de jaren 70 ook uit die tijd, volgens mij.
1: Ja, daar heeft het wel. Voor die Duitse zuhörer op UKW 93.5 94.0.
0: Ja.
1: Dat is de omroep Land van Kuik. Zo heet het al zo.
0: Ja, precies. Zometeen het streeknieuws trouwens met Roger van Bracht. En gelukkig is het vrijdag. En vrijdag is ook zo'n mooie dag om verliefd te worden. De rest van de week maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar vrijdags kan het allemaal wel. De Cure, nee. Die maakte daar een liedje over ook, hè?
1: Hij noemt het de hele week volgens mij ook op. Waarom het toen niet lukte, maar dat het dan op de vrijdag wel gaat. Nou ja, deze vrijdag is sowieso een hele bijzondere vrijdag. Een van de weinigen in het hele jaar. Met die vierdaagse doorkomst door het Land van Kuik. En daar besteden we de hele ochtend en middag al aandacht aan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: De strafzaak rond de moord op een vrouw in het Brabantse Wangerooi hier in het Land van Kuik stopt definitief. De 48-jarige verdachte Marcel G. is overleden. Dat bevestigen bronnen rond de familie. G. lag al langere tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd ervan verdacht zijn gedurende Paasdag om het leven te hebben gebracht. Dat klopt even iets niet. In haar woning. Doordat de verdachte is overleden, vervalt de strafzaak. Openbaar ministerie kan een overledene wettelijk niet vervolgen, waardoor er ook geen inhoudelijke uitspraak meer komt over de schuldvraag. Dan is uit recent onderzoek onder tienduizenden deelnemers gebleken dat de doorkomst in het Land van Kuik het populairste traject van de hele vierdaagse is. Lopers verkiezen sfeervol Kuik boven bekende locaties zoals Groesbeek of Wijchen. De combinatie van de pontonbrug, de afgeladen terrassen op het kerkplein en de haag van het publiek maken de doorkomst voor velen onvergetelijk. En niet alleen in Kuik zelf, maar ook de omliggende dorpen pakken groots uit. In Vianen is het inmiddels een vaste traditie. De wandelaars worden er onthaald op een heerlijke snack op de zogenaamde Via Frikandella. Vrijwilligers bakken vanaf vanmorgen al duizenden stukjes frikandel om de lopers van de nodige zout en energie te voorzien voor de laatste kilometers richting Via Gladiola. Dan kijken we ook nog eventjes naar het weer. Nee, nou heb ik verkeerd. Ja. De zon krijgt steeds meer de ruimte om te schijnen. Uiteindelijk krijgen we een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het is vrij warm met 22 tot 25 graden bij weinig wind. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen de 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en daarbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen. Op zondag kunnen we buien verwachten en volgende week ziet er warm en zonnig uit. En dan hebben we nog ook even wat verkeer. Dat lijkt minder, eigenlijk niet. Als ik het zo zie. A50. Arnhem richting Os. Knooppunt Grijzoord. Richting knooppunt Valburg. 7 minuten, 9 kilometer. Dan knooppunt Valburg richting Ravenstein. 14 minuten, 11 kilometer heb je daar. En Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. 10 minuten vertraging over 7 kilometer. De andere kant op Nijmegen. Dan verspringt er even iets. Beuningen richting Kuik. Daar heb je 19 minuten vertraging over 13 kilometer. En Arnhem richting Duitse grens. Knooppunt Ressen richting Nijmegen. 22 minuten vertraging over 3 kilometer. Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, het ging over een filmster, hè? Movie star.
1: Ja, welke dan?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet goed geluisterd.
0: Niet precies.
1: Ja, 13:30 in het Land van Kuik. En ver daarbuiten omroep Land van Kuik met Vierdaagse Radio 2026.
0: Ja, en straks na 2 uur krijg je op omroep Land van Kuik Radio 2 uurtjes classics en hits non-stop. En op tv gaan we dan verder met het programma van de collega's van RN7. En om 4 uur hebben we dan op de radio weer afslag LVC.
1: Precies, en tot 2 uur zijn we nog even druk bezig bij de regie om nog even wat reportages van Erik Wille klaar te zetten. Dat we nog even kunnen wegspelen op radio en tv. Ook altijd wel leuk om te zien. Want het droogt aardig op. Ik kijk als ik zo naar tv kijk.
0: Ja, ze zijn allemaal richting de Via Gladiola natuurlijk, hè?
1: Ja, als je nou nog in Kuik loopt, dan moet je wel aardig doorlopen. Goed, een dance classic op de radio.
0: High fashion. Feeling lucky lady.
1: Heerlijk.

0: High fashion, feeling lucky lately.
1: Jazeker.
0: En we waren er druk over aan het praten, Jan. Maar dan vergeten we soms tijd. Hè? Dat kan
1: ja,
0: ook gebeuren.
1: Klopt. Hij is ook zo afgelopen. Het is van de mannen van de BB&Q band. Is dat van Mauro Malawasi en Jacques-Fred Petrus.
0: Als ik nog zin heb vanavond, ga ik daar iets van draaien. Dat is bij deze afspraak. Of jij moet hem straks voor je rekening nemen. Jij bent er in ieder geval zeker.
1: Ja, dat
0: tussen
1: sowieso.
0: 4 en 6. We gaan nog even terug naar Erik. Want die staat bij vrienden van ons in de tuin. Dat is vorig jaar ook. Dus dat gaan we even bekijken.
2: Ja, daar zijn we weer. Dat is lang geleden, toch al zeker een jaar geleden. Hi, hoe is het?
3: Hi, doei.
2: Hoe is het met de tuin? Is die nog altijd open?
3: Ja, nog steeds. Ja.
2: Gaaf.
3: Ja.
2: Mogen we even kijken zo?
3: Ja, zeker. Ja, loop maar loop die kant op.
2: Dat is wel heel gastvrij. Dan we gaan even kijken in de tuin voor de mensen die dit voor het eerst zien. Vorig jaar, toen waren we, liepen we eigenlijk per ongeluk tegenaan. Dit huis met deze achtertuin. Nou ja, als er één tuin vierdaagse is in het land van Kuik, dan is het wel die... Toch wel die van jullie, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja,
2: we gaan heel even kijken. Wat gaaf. Wat heerlijk.
3: Mensen die lekker komen pauzeren. Dus daar zitten wat achterneven. En hier zit weer de koude kant.
2: De koude kant. Oh ja, dat is bij dit weer helemaal niet verkeerd, hoor.
3: En er zijn ondertussen ook alweer heel veel mensen alweer vertrokken. Want het zat hier net helemaal vol.
2: Het is eigenlijk een beetje een soort oase van rust. Hè? Want als ik hier achter me kijk, het is echt niet te filmen hoe druk het is.
3: Nee, het is heel druk. En het is ook zo leuk. Er kwamen ook weer 3 meiden. Ik weet niet eens hoe ze heten. Die hebben we ooit naar binnen gehaald omdat ze er doorheen zaten. En die komen nou gewoon ieder jaar terug.
2: Ja, jullie hebben gewoon een oneindige indruk achtergelaten.
3: Ja, ja.
2: Oh, wat leuk. Nou, ik ga heel even met je gast... ze heeft het zwaar volgens mij. Ik heel even vragen. Hi, je bent aan het lopen, hè?
3: Ja.
2: Heb je het zwaar?
3: Ja.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Het is nogal wat. Hoeveel kilometer doe je?
3: 40.
2: 40?
3: Ja.
2: Oh, is het niet heerlijk om er bijna te zijn?
3: Ja, heerlijk.
2: Geweldig.
3: Eén keer en nooit meer.
2: Hey, heel veel succes. We gaan ook nog heel even praten hier met de koude kant. Dag, koude kant.
4: Ja, dag.
2: Hoe is het?
4: Ja, heel goed.
2: Jij gaat lekker.
4: Ja, Twentse leu, leuke leu, hè?
2: Wacht even, nog een keer. Twentse leuke leu.
4: Twentse leu, leuke leu.
5: Ik kom uit Twente.
2: Ja, daar hoor ik maar. Twentse leu, leuke leu. Die kende ik nog niet.
4: Twentse mensen, leuke mensen.
2: Wij zeggen kuuk aan de moors.
4: Oh ja?
2: Ja,
4: kuuk, ja. We zijn die kuuk hier, hè?
2: Ja. Hey, en het is de eerste keer? Nee, hè?
4: Nee, mijn 14e keer.
2: Oh, ik dacht al zoiets. Je ziet er echt uit als een vierdaagse veteraan.
4: Ja, en ze zeiden mij... Ik zou de vierdaagse nooit lopen, want ik mis 3 tenen.
2: 3 tenen?
4: De 3 grootste. En laat je van niks weer houden. Je kunt alles wat je zelf wilt.
2: Waanzinnig zeg. En het is 14 keer.
4: Ja.
2: Maar nooit problemen gehad onderweg?
4: Altijd problemen gehad.
2: Maar gewoon karakter?
4: Ja, tuurlijk. Maar na de eerste keer weet je wat je te wachten staat. En dan ga je gewoon door. Maar je weet dat je nou nog 15 kilometer moet.
2: Ja, het is onderdeel van het spel. En je weet ook, aan het einde ligt de pot met goud.
4: Mijn vrouw is boos. Die zegt, loop nou die 30. Ik zeg, nee, ik wil de kuk in.
2: Ja, ja. Ja, kuk is de kuk aan de Maas. Dat is mooi.
4: Waarom?
2: Leuke leu.
4: Twentse leu, leuke leu.
2: Twentse leu, leuke. Oh, leuk. Nou snap ik hem. Twentse lui, leuke lui. Ja, dat gaat bij mij niet zo snel. Dankjewel, succes.
4: Ja hoor, dankjewel.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Whitney Houston en Step by Step, Bit by Bit, arriveren ze bij de Via Gladiola in Nijmegen. Zover ze nu nog niet. Onze verslaggever Erik die is namelijk nog bij het Ponton Monument.
1: Nou, sinds 1991 is hier een klein stukje pontonbrug geplaatst hier. En dat doet ons herinneren aan het jaarlijks terugkerende evenement. Want daar in de verte, daar zie je hem, de pontonbrug. Daar gaan ze de Maas over en daar verlaten ze het land van Kuik. Kom heel even mee, kom even kijken. Want het is één grote gekleurde mensenmassa wat je daar in de verte ziet. Je ziet daar nog één heel groot podium in de verte. Voordat ze de pontonbrug oversteken. En nou ja, ik denk dat we ons zometeen maar even moeten gaan wagen. Dat we die kant op gaan om te kijken of wij ook even over kunnen steken.
2: Vierdaagse Radio.

0: Nou, we gaan op pad, of beter gezegd, we gaan op water. Ja, klinkt misschien een beetje vreemd, maar we gaan dus nu echt de Maas op vanuit de haven. Ja, we hebben het voor elkaar. We kunnen gewoon even gaan filmen vanaf de pontonbrug. En het schijnt een soort gebruik te zijn dat je ook even zwaait naar andere mensen met een boot, toch? Is leuk hier? Fantastisch, super. Nou, we gaan de Maas op. We gaan eens even kijken. Veel plezier. Nou, gas erop, ja, op de boot. Kijk, en nu komen de mooie beelden, want nu zie je al die mensen hier vanuit Kuik de Maas oversteken.
1: Ik klap drie times hoor.
0: En kijk hoe er wordt aangemoedigd door alle toeschouwers hier vanuit de regio. Met op de achtergrond die fantastische kerk van Kuik.
2: Erik Welle vanaf het water.
3: Ja.
2: Op de Maas. Kuik aan de Maas. Ja,
3: dat konden ze gisteren volgens mij sowieso allemaal doen. Hè? De niet-wandelaars ook, gewoon het publiek. Daar was de pontonbrug ook voor open.
2: Hè? Dat klopt. Ja. De proefsluiting is op donderdagavond altijd rond 6:00. En dan wordt gekeken of alles werkt. Dat was vooral gisteren natuurlijk even spannend. Want het is altijd eventjes de vraag of dat werkte met zijn nieuwe pontonbrug. En,
3: ja.
2: En dat lukt uiteraard allemaal. Behalve een paar testen die... dat lukte even niet. Want het waaide iets te hard om die te laten landen op de brug. En, het is inmiddels...
3: tegen tweeën.
2: Ja, tegen tweeën.
3: Ja.
2: Dus wij gaan er hier zo langzamerhand ook een punt aan breien.
3: Ja,
2: terwijl
3: zeker.
2: We nog steeds naar de beelden van Erik kijken. Vanaf de Maas, waar gisteravond ook van alles te doen was. Het is altijd heel druk in Nijmegen. Maar ook in Kuik is er op donderdagavond altijd een heel mooi avondprogramma. Met onder andere ook muziek aan de Loswal. En dat was gisteravond ook weer. Kijk daar, al die mensen over de brug lopen.
3: Ja, prachtig. Geweldig, gezellig. Prachtig element ook altijd, die Vierdaagse.
2: Ja, zeker weten. Nou, ik hoop in ieder geval dat de kijkers en de luisteraars ervan hebben genoten. Wij gaan even na 2:00 overschakelen op de tv naar RN7.
3: Ja.
2: En op de radio gaan we door. Jij bent er straks om 4:00
3: ja,
2: weer.
3: Ja, klopt. We krijgen eerst de classics en hits non-stop de komende 2:00 inderdaad.
2: Ja.
3: En vanaf 4:00 dan is er een afslag LVC zoals gebruikelijk elke werkdag tussen 4 en 6. En daarna gaan we gewoon met de reguliere programmering op de radio verder. En vanavond natuurlijk nog voor de laatste keer volgens mij de Vierdaagse tv-uitzending. Hè? Vanaf 7:00
2: is dat 7:00
3: is
2: het op tv te doen. Dus,
3: leuk.
2: Nou ja, het was weer een hele leuk om te doen.
3: Ja, zeker.
2: Spannend. Wij zien elkaar aanstaande maandag weer. Want dan zijn we er voor daags naar de Tour. Dat zal in de middag zijn.
3: Klopt.
2: En dat gaat dan met Daan Janssens later door nog tot in de avond. Waarbij de hoofdrit wordt verreden.
3: Als hij zijn voeten nog voor elkaar kan zetten. Want die loopt nog lekker. Nou,
2: nee. Maar Daan kent, daar komt dat wel goed. Dus daar heb ik alle vertrouwen
3: in. Ja, ik denk het ook wel. Precies.
2: Ook dank aan de regie. De mannen die hier naast zitten. Die ons de filmpjes iedere keer aanreiken. Daar is ook hard gewerkt. En ze zijn ook hard aan het werken nog bij de redactie. Waar allerlei items in elkaar gezet worden.
3: Ja, dat gaat nog even door inderdaad. Ja, zeker. Ja.
2: Blijf kijken en luisteren naar Omroep Land van Kuik. Dan houden we je op de hoogte. Want we zijn dichterbij dan je denkt. Oh, en deze is ook afgelopen. Nou, dat komt mooi uit. Want dan gaan we deze in starten.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2, vooral Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer file en een uur vertraging komt ook door de werkzaamheden op de A27 en door de drukte. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens is de weg dicht bij Bergen op Zoom Noord. Waarschijnlijk duurt dat tot 5 uur na een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Roosendaal, via A59, A17, A58 op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Zo Rotterdam-Zuidplein en afrit Nieuwansdorp staat het stil over 9 kilometer file. Bijna een uur vertraging. Heeft ook te maken met een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
10: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:30 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan flink wat files in de regio, nu 110 kilometer in totaal. Het langst ben je onderweg op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met een kwartier vertraging. Wil je omrijden, dan kan dat het best via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt het onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar zijn ze aan de weg bezig en daarom staat het even stil tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A17 richting Dordrecht, dat komt door de werkzaamheden op de A16. Het is file rijden tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Kwartier vertraging. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook heel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als Dorpsraad ook dat daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de HAS samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in een dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. 120 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nu op de A2 richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek en daarom is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berchtesgaden-Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. En naar waarschijnlijkheid blijft de weg nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 25 minuten file rijden door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er 25 minuten langer over. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Nieuwmansdorp. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping- en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden beland je de file op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 30 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de weg gesloten tussen Steenberg en Berg op Zoom-Noord door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid gaat het onderzoek nog duren tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht vanwege werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. En daarom staat er ook file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 35 minuten extra. De A29 berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegasplein 45 minuten vertraging. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en Afrit Kortgene duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid Song.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen op Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 of 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Veronica Radio. En ja, aan het begin van de plaats speelde de man op zijn fluit. Had je het gehoord? Ja, is leuk, hè? Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Wat, weer die demo op je radio? Ja, zeker wel. We hebben er net een aantal uurtjes vierdaagse radio op zitten samen met Roger van Bracht. Dat heb je vanochtend van 7 tot 2 uur vanmiddag heb je dat kunnen beluisteren bij Omroep Land van Kuik. En toen was het eventjes pauze in de richting van non-stop classics en hits. En nou ben ik weer bij je terug. Hè. Gewoon 2 uur. Dus tot aan de klok van 6 uur luister je naar Afslag LVC op deze laatste dag van de vierdaagse van 2026. Nou, wat gaan we doen in de komende 2 uur? Ja, eigenlijk een beetje de gebruikelijke ingrediënten. We hebben namelijk het streeknieuws natuurlijk voor je. We kijken naar de agenda van het Land van Kuik. Dan weet je wat je in de buurt allemaal een beetje kan gaan doen. We kijken op de beurs. In het tweede uur doen we dat natuurlijk. En we hebben straks nog wel een of ander redactioneel item. En dat is misschien ook nog wel eventjes leuk om dat te gaan volgen. Vertel ik je zo meteen meer over. We gaan eerst even beginnen met wat muziek voor je. Dus dit is Afslag LVC. Doei!
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis.
2: Snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: dat is vrij duidelijk volgens mij. I'm coming out. Je hebt geluisterd naar Diana Ross op je radio. En daarvoor hadden we Hanson met Where's the Love, inderdaad. En zo komen we aan bij de verkeersinformatie. Want dat gebeurt ook altijd rond deze tijd in de show. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang bij Duitsland. En op de A2, 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en afrit... Rosmalen-West. Ja, dat was hem inderdaad. Dan ook nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en... Oh, die staat er 2 keer in, Rosmalen-West. Nou, dat is al 4 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat gaat goed. 3 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch. Dan kijken we op de A50. Daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A59 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Radio en Look Away, zo heet deze plaats. Zometeen gaan we luisteren naar Aswad en Don't Turn Around. Dat is een beetje een tegengestelde bericht eigenlijk een beetje. Hè. Zou ik toch mee oppassen, zeker als je achter het stuur zit. Dan moet je juist gewoon rechtuit kijken. Don't Turn Around, inderdaad, zometeen van Aswad dus. En nu eerst het, even kijken wat hadden we staan. Oh ja, de agenda gaan we doen van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

luisteren naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Elke werkdag van 4 tot 6. Je hoorde Aswad en Don't Turn Around. Nou, dat zijn we ook niet van plan. We blijven nog eventjes vooruit kijken wat voor mooie muziek er nog onderweg is. Zometeen trouwens ook onderweg het streeknieuws van 4:30. En dan kijken we ook even naar weer en verkeer rondom het Land van Kuik. Hier is eerst Fleetwood Mac voor je en Rhiannon.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Nou, dan gaan we nog eventjes naar de verkeerssituatie kijken rondom het Land van Kuik op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan op de A2 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Kerkdriel en afrit Rosmalen-West. En 3 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En tot slot op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

verhaal gaat dat hij daar destijds een beetje werkt als kantoormedewerker. Een beetje koffie inschenken, de place een beetje schoonmaken en dat soort dingen. En dat hij op één dag bij Stock Aitken en Waterman, heb ik het nou over, een beetje liep te zingen. En ja, opviel door zijn stemgeluid. En dat ze hem toen toch maar eens een keer voor de microfoon hebben neergezet van, joh, Rick, zing eens wat. Rick Astley, Together Forever. En hier is Jimmy Helms en zijn band. I've been thinking about you.

hoorden ze vanmorgen ook al voorbij komen. Maar dan met Karma Chameleon, zo heet dat inderdaad. Zometeen het verkeer voor je. En we gaan ook nog praten met de voetbaltrainer Joop Oosterveld uit Beers. Maar dat zometeen. Eerst Level 42 voor je.

0: Something About You, level 42 op je radio. Ja, er is iets bijzonders met je. Maar ja, dat kan ook op verschillende manieren worden uitgelegd, hè? Als je zegt van, er is iets met hem. Ja, dat klinkt dan al heel anders natuurlijk. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie nog een keertje. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ulestraten en knooppunt Kruisdonk. Dat is een beetje verder uit de buurt. Maar goed, een beetje zuidelijker, zeg maar. Maar ja, je kan er maar last van hebben. Dan op diezelfde A2, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Urmond en afrit Maastricht-Noord. En op de A2 heb je ook nog 2 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan de A50, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht

0: hoorde hier in de afslag LVC. En we hadden van de week gesproken met de voetbaltrainer Joop Oosterveld uit Beers. Die is namelijk een aantal jaar geleden vertrokken via Zweden naar Polen. En dan gaat hij nou het tweede elftal van landskampioen Lech Poznan gaat hij daar trainen. Nou, hoe vet is dat? Daar hebben we het woensdag al eventjes over gehad met je. Of met Joop eigenlijk vooral. En dat was een driedelig item. Want dat was qua lengte niet helemaal in één uitzending te vangen. En ja, het moet ook een beetje entertainment blijven. Hè. We moeten ook niet urenlang gaan praten. Want dan zouden we Radio 1 heten of BNR of zo. Ja, dat zijn we natuurlijk niet. Maar we gaan wel even luisteren naar het tweede deel van het verhaal over Joop uit Beers in Polen. Zo was het, ja.
1: De Beerse voetbaltrainer Joop Oosterveld maakte onlangs de overstap van Zweden naar Polen, waar hij het tweede elftal van kampioen Lech Poznan gaat trainen. Daarvoor deed hij al enkele maanden ervaring als interim hoofdtrainer van Beke Hekken op. Verslaggever Dion van Adem sprak met hem over die ervaring en zijn ambities wat betreft een hoofdtrainerschap.
2: Hoe was die ervaring die paar maanden dat je hoofdtrainer was in Zweden?
3: Ah, het was bizar, maar ik stond met onder 19 de laatste wedstrijd voor 25 mensen in een uitwedstrijd bij Öster. En een week later stond ik in Hammarby Stadion voor 35.000 mensen. Ja, dat was echt een heel bijzonder gevoel. We wonnen eruit in Stockholm bij AEK, heet de club. Grote club in Stockholm wonnen we 2-0. En het stadion was stil en we speelden echt goed. En later kun je uitleggen voor de hele pers waarom je die wedstrijd won. Dat was een fantastische ervaring. Het voorbereiden op wedstrijden en het beleven van wedstrijden is hetzelfde. Alleen de hele ambiance rondomheen. Dat je erkend wordt, dat je handtekeningen moet uitdelen. Dat winnen en verliezen een hele week bepaalt voor heel veel mensen in en buiten de club. Ja, dat voel je wel. Dat had ik dan nooit meegemaakt vooraf. En als je het dan meemaakt, dan geef je altijd wel wijze ervaringen en wijze lessen voor de toekomst. Als persoon, maar ook zeker als voetbaltrainer.
2: In zo'n rol kom je natuurlijk veel meer met pers in aanraking. Je zult ook voor de camera gestaan hebben. Ligt dat jou een beetje?
3: Ja, ik vind het leuk. Ik schrik daar niet van. Ik kan redelijk goed uit mijn woorden komen. Ook in het Engels gelukkig. En ik heb ook een bepaalde onverschillig klinkt zo negatief, maar ik kan best wel redelijk goed improviseren.
2: Wat zijn eigenlijk de trainers waar jij inspiratie uit haalt, die voor jou een voorbeeld zijn?
3: Ik heb al een aantal trainers waar ik wel tegenop keek. Ik heb geluk gehad om bij Liverpool een week mee te draaien met tijd bij PSV. Zowel bij het eerste elftal als bij de jeugdopleiding. Dus ik heb met Martijn Leijners, daar heb ik toen een week mee meegelopen en ook met Jurgen Klopp kunnen spreken. Dat heeft me wel heel veel inspiratie opgedaan. Met name het trainen, intensiteit en het managen van een staf. Daar heb ik enorm veel van geleerd. En ik vind hoe Guardiola de tactiek van voetbal beleeft. Hoe hij elke zomer weer gaat nadenken van wat is nog niet uitgevonden in het voetbal. Wat kan ik implementeren in de manier van spelen om het spel maar ook speels beter te maken. Maar dat is ook fascinerend om daarna te gaan kijken.
2: Want de ambitie is om ook weer eerste elftal trainer te worden, als ik het goed begrijp.
3: Ik moet mijn UEFA Pro licentie nog halen om bevoegd te zijn om hoofdtrainer te kunnen zijn. Dus ik hoop de reden was van Zweden te gaan om ook op de cursus te kunnen komen, makkelijker. En de reden in Polen is ook dat ik makkelijk op de cursus kan komen dan bijvoorbeeld in Nederland. Omdat de wachtlijst in Nederland, ja, is ongelooflijk. Als de mensen als Theo Lucius, waar ik mee samen heb gewerkt, die moet 5-6 jaar wachten voordat hij op de cursus komt. Ja, dan met alle respect, Oosten is altijd weer. Ja, dat gaat geen snellere vorm hebben dan Theo Lucius. Dus ik hoop dat je meer volgen kan behalen. En dan zien we wel. Ik heb wel deze stap bewust genomen om te kijken wat ik met de toekomst wil. Maar zoals ik het nu voel, dan eerste oude trainer, is zeker wel iets wat ik wil ambiëren over de toekomst.
0: Een bescheiden man die zijn plaats wel weet inderdaad. Joop Oosterveld uit Beers, die via Zweden zijn sprong naar Polen gaat maken inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen gaan we hier nog eventjes mee verder uiteraard. Na de klok van 5 uur, want eerst hebben we boodschappen en het nieuws. En in het laatste deel van deze show gaan we nog naar de beurs, het streeknieuws, de agenda en nog veel meer. Tot zo!
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meerse is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenbergen en Bergen op Zoom Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
12: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

en Belfast. Ja, dat is ook zo'n plek waar je niet per se wilt zijn. Er is ook altijd van alles los natuurlijk. Altijd gedoe tussen verschillende religies. Want religie, dat is toch altijd wel een bron tot ergernis. En geweld ook helaas. Ja, is toch een beetje jammer. Je zou eigenlijk het verkeer van me moeten krijgen, maar mijn feed deed net even niet. Dus dat gaan we zo meteen alsnog eventjes voor je oppakken. Dat doen we na deze plaats wel even. Hier is Kaja Gugu in afslag LVC voor deze vrijdagmiddag. En Too Shy.

0: Katja Google op je radio en Too Shy. Ja, dat is vervelend als je op de dansvloer staat met Too Shy. Want ja, dan ga je gewoon alleen naar huis. Hè. Dan gebeurt er weer niks. Nee, daar komt er weer geen hol van terecht. Dat is dan toch wel weer jammer. Goed, we kijken nog even naar het verkeer voor je. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc

0: wat je afvraagt dan. Zou die ooit gereageerd hebben, die Frankie? Hè? Geen flauw idee. Sister Sledge was dit met Frankie op je radio. Zometeen nog mooie muziek onderweg van de Time Bandits. Daar kan je zometeen naar gaan luisteren. Joyce Sims is ook nog onderweg met Come Into My Life. Maar eerst, lieve vrienden, is het tijd geworden voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Radio en Come Into My Life. Ja, dat zijn ook van die suggesties, hè. Van, als je die dame dan bekijkt op het hoesje, dan denk je van, nou, moet eigenlijk wel kunnen inderdaad. Goed, we gaan onderweg naar het streeknieuws van 5:30. En dan kijken we ook nog even naar het verkeer en naar het weer rondom het land van Kuik. Maar eerst de man met de gouden stem, Alides Hidding en zijn band The Time Bandits. Here's the man with the golden voice in afslag LVC bij Omroep Land.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dan het verkeer. Ik heb maar één melding op dit moment. En die staat dus op de A12 nog steeds. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
6: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.
0: Dichterbij dan je denkt.
7: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Paul Hardcastle hoorde je zojuist. En 19, zo heette die plaat. Ja, en we moesten ook nog wat doen naar Formule 1. Ik was het bijna vergeten. We hadden het vanmiddag even met Roger van Brachter al kort over in de Vierdaagse Radio die we hebben gedaan. Van dit weekend heb je de Grand Prix van Hongarije, mensen. En we kijken eventjes naar de standen in het kampioenschap op dit moment. In ieder geval de eerste posities. Aan kop staat op dit moment Kimi Antonelli van Mercedes met 204 punten. En Lewis Hamilton van een van de Ferrari-rijders natuurlijk. Hè, op positie 2 met 159 punten, gevolgd door George Russell van Mercedes op 154 punten. Op de vierde plek staat in het kampioenschap op dit moment Charles Leclerc, ook van Ferrari, hè? Met 126 punten. En hij wordt gevolgd door Lando Norris van McLaren op de vijfde positie met 103 punten. De zesde positie in het kampioenschap is op dit moment Oscar Piastri. Op 92 punten staat hij met zijn McLaren. Gevolgd, nou wel op, ja, op zijn staart gezeten kan je wel zeggen, door Max Verstappen met 91 punten op de zevende plek. Dus dat betekent eigenlijk één puntje verschil maar. Dus er kan echt van alles gaan gebeuren nog. En dan op de achtste plek, daar hebben we Verstappen's teamgenoot Isaac Hadjar. En die staat op dit moment op 60 punten, eveneens met een Red Bull. Nou, dan kijken we eventjes naar de agenda die we nog hebben. De eerste vrije training die is vanmiddag al geweest. Dat vond plaats om 2:30. En de tweede vrije training is op dit moment aan de gang. Die is om 5:00 begonnen eigenlijk. En die zou je eventueel nog kunnen gaan kijken via het Open Viaplay TV-kanaal. Op, even kijken. Ja, wordt door veel kabelaanbieders wordt dat doorgegeven. En door je glasvezelprovider en zo. Hè. De derde vrije training overigens, die vindt morgen plaats. En wel om 12:30 middags onze tijd. En de kwalificatie die vindt dan morgenmiddag plaats om 4:00 onze tijd. En die kwalificatie die zou je ook terug kunnen kijken op het Open Viaplay kanaal. Met vertraging weliswaar morgenavond om 8:30. En dan tot slot de race zelf, de Grand Prix van Hongarije, wordt zondag verreden. En kun je gaan bekijken vanaf 3:00 smiddags onze tijd. En die wordt ook in zijn geheel herhaald door Viaplay, het Open TV kanaal in ieder geval. En dan vanaf 9:30 s'avonds. Dus ja, en als je het allemaal live wil volgen, ja, dan moet je even een abonnement op Viaplay nemen. Of je zegt gewoon van, ik kijk eventjes of dat ik een alternatief kan vinden. F1 Pro TV zou nog kunnen natuurlijk. Of je kijkt even op internet of dat er een of andere listige stream te vinden is. Daar ga ik je verder geen mededeling over doen. Dat dan weer niet. Wij gaan wel eventjes wat muziek voor je draaien. Wat hoge energie heet dat. Hij was van de week al op de radio bij ons. Deze geweldenaar. Je kunt luisteren naar Divine and You Think You're a Man.

0: Ja. De Rubettes en I Can Do It hoorde je zojuist. En daarvoor hadden we natuurlijk Divine met You Think You're a Man. En volgens mij waren ze allemaal een beetje van de... Doe maar. Leuke plaat wel op zich, hoor, allemaal achter elkaar. En zo gingen we eigenlijk van oud naar nog wat ouder. Dat kan je zeggen. En eigenlijk zouden we nu toe moeten zijn aan verkeersinformatie. Alleen ik kan je zeggen, die is er niet. Die is namelijk... als sneeuw voor de zon verdwenen. Er is geen files meer, er zijn geen opstoppingen meer. Je kan overal doorrijden. Lekker, hè?
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: en Tate McRae. En What I Want, zo heet het plaatje. Het is namelijk wat ik wil. En wat ik nu wil, lieve vrienden, dat is... Inderdaad, eventjes naar de informatie rondom de beurzen. We kijken nog even naar de financiële kant van de zaak voor de laatste keer deze week. De AEX die sloot op 1091 punten. En we vertrokken van 1086,7. Dat betekent 0,4% in de plus. En in Londen, daar heb je de FTSE 100. Die sloot op 10.736 punten. 0,9% in de plus. Dan kijken we eventjes naar Amerika. De S&P 500 sloot... Of nee, die sloot niet. Die loopt nog steeds. Want die zijn nog aan het handelen natuurlijk. Die staat op dit moment op 7444 punten. Dat is 0,5% in de plus. En de Nasdaq staat op dit moment op 25.131 punten. En dat is eigenlijk vlak. Dus er is weinig ontwikkeling op dit moment op dat gebied. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3576,60. En voor zilver betaal je €51,61. En dan tot slot kijken we nog even naar de crypto. Voor een bitcoin betaal je €56.275. En voor een Ethereum €1635.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

zo gaat hij nog eventjes door inderdaad. Gala heb je beluisterd met Freed from Desire. Daarmee komen we aan het einde van deze afslag LVC. En ook aan het einde van deze werkweek, lieve vrienden, voor de mensen die moesten werken. Nou, bij Omroep Landverkuik hebben ze deze week wel hard voor je gewerkt, hoor. Met de radio en tv en vierdaagse verslaggeving en dat soort dingen. Hartstikke leuk allemaal. Vanavond kan je er nog even naar kijken trouwens, om 7 uur bij Omroep Landverkuik TV. Dus doe dat zeker ook nog even. Nou, en dan hebben we maandag weer zo'n bijzondere dag. Want dan is het natuurlijk daags na de Tour, het criterium van Boxmeer. Zo wordt het ook wel genoemd. En dan komen er allerlei wielrenners en hopelijk ook de Tourwinnaar. We gaan erachter komen naar Boxmeer toe voor het rondje om de kerk. Nee, dat wordt wel hartstikke gezellig. Het rondje door de straken van Boxmeer. Daar gaan we met z'n allen van genieten. Omroep Landverkuik is erbij met radio. Verslag vanaf 12 uur 's middags gaan we dat helemaal doen voor jou. Nou, vanavond nog, wat hebben we even kijken? Dan moet ik even goed nadenken. Ja, vanavond hebben we nog inderdaad de avondclub tussen 6 en 7. Daar kun je zo meteen eventjes naar gaan luisteren met Peter en Martijn. Ik denk trouwens dat het een non-stop editie gaat worden, vermoed ik. Want die jongens hebben keihard gewerkt. Dus ik ben benieuwd hoe het er, of ze de pijp leeg hebben. Roger van Bracht ligt inmiddels wel met de voetjes op de bank. Dus er komt vanavond een VIP Dance Classics non-stop. Maar hij heeft wel beloofd dat hij de mooiste platen voor je zou uitkiezen waar je lekker op kan gaan dansen. Dat gebeurt zo meteen tussen 7 en 9 natuurlijk. Nou, en dan vanaf 9 uur hebben we natuurlijk diverse mixers. De mixes van de DJ's van de weekendclub. Dat gaat dan allemaal los. En dan hebben we natuurlijk nog onze weekendprogrammering. Maandag dan zijn we er weer met in ieder geval de Daags na de Tour radio. Laten we het maar even noemen. Dus dat is ook geen reguliere afslag LVC. Dan die hoor je dan dinsdag weer. Na al wat tourgeweld. Ik wens je in ieder geval een fijn weekend. Eet smakelijk en maak er iets leuks van nog samen.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjaarstrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bolle, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bolle zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber.
3: Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Ja. Heb je het even helemaal gehad? Ah. Omroep Land van Kuik laat je weer op. Yeah. Met deze avondclub knijtert.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog, richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat de vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.
1: Wordt het ook bij die bank?

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in airco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig, met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Vandaag geen live uitzending, maar je luistert naar de beste selectie 70s, 80s en 90s Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooy, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
2: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
11: Kuik. Vrijdagavond, VIP Dance Classics. We zijn er weer, deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooij, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
0: Dichterbij dan je denkt.

as we go on a mission and bug on out.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Vandaag geen live uitzending, maar je luistert naar de beste selectie 70s, 80s en 90s Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Elke vrijdagavond.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install QR kent en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met

Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LSBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door Koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
2: We'll be setting from this location.
0: Voor een vette mix.
3: Die horen op in about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
2: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
2: Right.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroep LVC.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be sending it from this location.
1: Voor een vette mix.
4: Die hold will be in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

Change somehow, some way.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: You ready to drop this, man?
3: Yay.
2: We'll kick it for one time.
4: Last.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boxmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boxmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. De wandelaars van de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn inmiddels aangekomen in Kuik. Langs de route staat al veel publiek om de deelnemers aan te moedigen tijdens de traditionele Dag van Kuik. De wandelaars trekken vanuit Kuik via Mook en Molenhoek naar Malden en van daaruit door naar de Via Gladiola in Nijmegen. Marcel G., de man die werd verdacht van de moord op zijn ex-partner Maartje uit Wanrooy, is overleden. Dat melden bronnen rondom de familie. Daardoor komt er geen inhoudelijke behandeling meer van de strafzaak. Vorige week werd al bekend dat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
3: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
2: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
3: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
2: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen.